0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie. All night long.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie. All night long.

0: Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Soullegende Marvin Gaye, die woonde een tijdje in Oostende. Dat weten we allemaal al. Maar straks krijg je de echte reden waarom hij naar daar verhuisde. Eerst Belinda Carlisle en Queen met You Don't Fool Me. Nostalgie.

0: De strafste songs en de verborgen verhalen erachter. Dat mag je weer verwachten hier.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: En dan gaan we eerst naar 1981. Het gaat niet zo goed met Marvin Gaye. Hij is miljoenen schuldig aan de fiscus, verslaafd aan cocaïne en ervan overtuigd dat de maffia hem wil vermoorden. Dus hij vlucht. Hij vlucht naar ons land, naar Oostende. Marvin is zo achterdochtig dat hij de ramen dichttimmert en alleen 's nachts wil buitenkomen. Maar in die isolatie gebeurt er iets magisch. Op een simpele drumcomputer begint hij een beat te programmeren. Hij noemt het sexual healing. Terwijl de Belgische regen tegen de ramen slaat, zingt hij over passie en genezing. Hij nam de hele track op in een kleine studio en het werd een van de grootste comebacks van de 80's. Sexual healing, geboren tussen de garnaalkroketten en de Belgische regen.

Onderweg naar Eros Ramazzotti en Irene Cara. En straks het verhaal over de grootste hit van 1997. Maar helaas, de band die kreeg geen cent op de bankrekening. Binnen 10 minuten meer hierover.

0: Conversation met Irene Cara. En straks een van de leukste hits van Earth, Wind & Fire. Maar eerst The Verve.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 1997. Richard Ashcroft loopt door de straten in de clip van Bittersweet Symphony. Het nummer is een wereldwijd fenomeen. Maar achter de schermen speelt zich een klein drama af. De band had toestemming gevraagd om een sample van 5 seconden te gebruiken van een orkestversie van The Rolling Stones. Ze kregen een ja, maar gebruikten net iets meer dan afgesproken. De beruchte manager van de Stones, Alan Klein, die sloeg genadeloos toe. Hij klaagde de band aan en eiste 100% van de rechten. En de rechter gaf hem gelijk. Het resultaat? The Verve verdiende letterlijk 0 euro aan hun eigen meesterwerk. Zelfs de tekstschrijvercredits die gingen naar Mick Jagger en Keith Richards, die het nummer niet eens kenden. Pas in 2019, 22 jaar later, gaven de Stones de rechten eindelijk terug aan Richard Ashcroft. A Bittersweet Symphony die meer dan 2 decennia heeft geduurd.

Wist je dat de MP3 er is gekomen dankzij Susan Vega en Duitse ingenieurs? Hoe de vork in de steel zit, dat hoor je binnen 10 minuten na Shawn Mendes en Paul Young in Top 3000 Heroes.

0: Oh, en dat blijft maar regenen, hè. Ja, een goede tip als je een dipje hebt. Check zeker het tiramisu-filmpje van Ben Weitz, als je het nog niet gezien hebt. Veronique de Kok en Sander van den Hende, ja, die maken samen met Ben Weitz tiramisu. Het is hilarisch. Ik heb me kapot gelachen. Kijk op Nostalgie Instagram. En vandaag nog een dag B&B, hè, met Stan van Samang.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan gaan we terug naar 1987. Susan Vega zingt Tom's Diner zonder instrumenten, puur op haar stem. Een paar jaar later zijn Duitse ingenieurs in een laboratorium bezig met een onmogelijke taak. Muziek verkleiden tot een digitaal bestandje. De MP3, zoals we die nu kennen. Ze krijgen het maar niet voor elkaar. De stemmen klinken metaalachtig en vals. En dan horen ze Susan Vega. Haar stem is zo zuiver en ritmisch dat ze haar nummer gebruiken als de ultieme test. Ze luisteren duizenden keren naar haar stem om de algoritmes te verfijnen. Als de MP3 uiteindelijk Susan Vega perfect kan nabootsen, weten ze het. Halleluja, het werkt. Eureka, zonder Susan Vega hadden we vandaag misschien geen MP3's, zelfs geen Spotify, geen streaming en geen duizenden nummers in onze broekzak. Ze is letterlijk de blauwdruk van elk digitaal bestand dat je vandaag hoort. Volgende keer dat je dus op play drukt op je smartphone, denk dan eens aan Susan Vega, want zij was het proefkonijn van de digitale revolutie.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Goedemorgen, 2 voor 6. Hier is het nieuws met Simon van Elslanden.
2: Goedemorgen. Bij een zware explosie en een daaropvolgende brand in een flatgebouw in Amsterdam zijn minstens 7 gewonden gevallen, onder wie 1 zwaar gewond. De ontploffing vond rond middernacht plaats in een bijgebouw waarin een sportschool is gevestigd, die daardoor deels is ingestort. Ongeveer 400 buurtbewoners zijn geëvacueerd en een deel van hen wordt opgevangen in een nabijgelegen stadsloket. De brand is intussen geblust, maar omdat de oorzaak van de klap nog onduidelijk is en er instortingsgevaar dreigt, doorzoeken reddingswerkers het pand momenteel met drones en speurhonden. De Iraanse revolutionaire garde heeft afgelopen nacht een olietanker tegengehouden in de straat van Hormuz. Volgens Iran negeerde het schip waarschuwingen toen het door de strategische zeestraat probeerde te varen, wat ook gepaard ging met explosies in het zuiden van Iran. De spanningen lopen op nadat het regime eerder deze week aankondigde de zeestraat volledig af te sluiten. De Amerikaanse president Donald Trump beweerde gisteren nogthans dat er een akkoord met Iran klaar ligt voor dit weekend. En gastland Mexico is het WK voetbal begonnen met een 2-0 zege tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Al na 9 minuten werd de eerste WK-goal gescoord. De wedstrijd werd vooral gekenmerkt door een recordaantal van 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en eentje voor Mexico in de extra tijd. En zo net is ook de tweede WK-match afgelopen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Zuid-Korea won daar met 2-1.
3: Nostalgie weer.
2: Het is zwaar bewolkt en regenachtig. Maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen. Daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en regen, maar wel droog. Maxima tot 20 graden. Begin volgende week meer zomersweer met zon en 21 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
4: Met Veronique en Sander.
1: Ja, de laatste ochtend alweer in onze B&B. De laatste keer nog eens alles uit de kast halen, hè. En de ochtend waarop jij mee wakker wordt met Stan van Saman.

0: Goedemorgen, 7:07 ondertussen op vrijdag. Het weekend staat weer voor de deur, zeg. Maar het is vooral ook alweer de laatste ochtend hier in B&B Veronique.
1: Met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
0: Goh, Sanne, die week is echt voorbij gevlogen, hè?
2: Ja,
0: het leek wel gisteren net toen die deuren opengooiden, toch?
2: Ik vond het fantastisch leuk om een week lang hier te mogen vertoeven in een prachtige omgeving en vooral met zoveel fijne gasten om wakker te worden. Alleen, denk ik wel, ben je me nu al beu om nu een week dag in dag uit gezien te hebben?
0: Wow, die onderbroeken die zo links en rechts zo in de hoek liggen. Ik weet dat niet.
2: Dat is echt
0: dat
2: niet waar.
0: Dat ga ik niet missen.
2: Leugens, leugens en nog eens leugens.
0: Nee, het was gezellig. Maar nu is het alweer ons laatste ontbijt. Hè. Ik begon die routine, eerlijk gezegd, zo het runnen van een B&B. Ik vond dat eigenlijk wel plezant. Maar we gaan er dus nog een laatste keer op knallen, hè, die leuke ochtend. We gaan het een geweldige ochtend van maken. Met nog één laatste gast. Niemand minder dan Stan van Samang, die is gisteravond ingecheckt. We hebben, eerlijk gezegd, Sander, een waanzinnige nacht gehad, hè.
2: Het was heel plezant.
0: Amai.
2: Stan van Samang is de koning van de verhalen. Dus
0: die kan nooit naar zijn bed.
2: Die kan maar blijven vertellen.
0: We voelen het wel.
2: Ik hoop dat hij eruit geraakt en als een roosje heeft geslapen.
0: Bij ons is het moeilijk. Ik ga eens zien of hij al wakker is. Ga je mij volgen, Sander? Ik ga eens even mee de trap opstappen. Hè? Wie weet, hoe ga ik die daar aantreffen in zijn kamer? Of hangt hij nog achter de gordijnen? Amai, zeg, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Veronique.
0: Ja, hoe komt dat jij al zo wakker is?
3: Maar ik heb juist even de vloer maar nat gedaan. Nee, ik ben wakker.
0: Sander, je wilt niet weten dat hij eruit ziet. Fris gedoucht, helemaal schoon. Mee gesteven nemmeken. Maar my god, echt waar. Ja, bon, ga je al klaar? Dan moet je dan mee naar beneden gaan, hè?
4: Totaal klaar.
0: Oh, my god.
2: Voilà, terwijl Veronique de Kok en Stan van Samang naar beneden komen, trakteer ik jou op deze van de Tramps. Disco Inferno. Ideaal om op vrijdag wakker te worden. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert. Welkom in de leukste club van het land.

0: goedemorgen. 6:12 ondertussen. Burn, baby, burn. Disco Inferno van de Tramps. En zometeen krijg je nog België van het goede doel. En gaan we een tochtje maken op La Camisa Negra.
1: Maar er is iemand verschillend aan het ontbijten, Sander. Ik denk dat ik van al onze gasten nog nooit iemand zo wakker heb gezien. Na zo'n kort nachtje. Stam van Samang, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Maar ik moet niet vragen, zit jij een ochtendmens, hè? Zit je hier zitten?
2: Maar ja, dat was de bedoeling, hè.
1: Ah,
2: dat ik wakker was.
1: Ja, ik ben niet ook een ochtendmens, maar het was toch een kort nachtje, hè?
2: Het was kort, maar het was wel deugddoend.
1: Ja.
2: Ja, ik heb goed geslapen hier, hè.
1: Ja, oh, dat is goed. Op de rechterkant van bed.
0: Elke dag zo wakker? Ben je elke dag zo wakker? Is dat ogen open en gaan? Of is dat soms wel een beetje op gang komen, bij Stam van Samang?
2: Meestal kom ik op gang als mijn ogen open zijn. Dus...
1: Ja, dus...
2: Redelijk instant.
0: Amai. Ja. Ik ben zo wel iemand van het, ik moet nog het koffietje, ik moet nog eens
1: een dieseltje.
0: Van mijn koffietje
2: drinken. Ik drink geen koffie, dus daar begint het eigenlijk al.
0: Ja, je bent hier aan het genieten van een lekker sinaasappelsapje, dus dat komt helemaal in orde.
2: Top.
0: Ja,
1: ik vind het in ieder geval super fijn dat je erbij bent, Stan. Je bent te gast, ik sta tot je dienst, dus roep gerust als je nog iets nodig hebt. Het ontbijt staat al klaar hier van de manus.
2: Okay.
1: Heb jij nog zo speciale wensen voor het ontbijt, iets dat er nog niet staat?
2: Maar er staan al heel veel, hè. Een theetje.
1: En wel, ik zal een
2: teken kopje
1: voor
2: thee.
1: En wel, dat krijg jij van mij.
0: En terwijl Veronique de kok een kopje thee gaat zetten, krijg jij van mij het goede doel met België en Juanes met La Camisa Negra.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
7: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
10: Bebad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Goedemorgen. Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is de beste optie.

0: difunto.
1: En die zwarte weg van Juanes die leidt natuurlijk naar Amazing. Vrijdag vandaag hier bij Nostalgie. Extra veel platen om keihard mee te zingen.
2: CMB Veronique.
3: Ondertussen is het 6:30. Welkom hier allemaal. Het begint al een beetje licht te worden. De dag gaat ook weer beginnen. Het is heel fijn om te zien dat je er al bij bent hier in de B&B. Je kan ook alles volgen via Play en via onze Nostalgie-app natuurlijk. Doe dat zeker. Dan zie je dat Stan van Samangel aan zijn eerste teken is aan het slurpen.
1: Smaakt het theetje, Sam?
4: Het is helemaal oké.
1: Ik zeg al Sam. Dat is omdat je daarnet een verhaal hebt verteld over Sam.
4: Het is oké, Sander.
1: Dat is heel goed. Caron die stuurt al, geniet van jullie laatste dag in die mooie omgeving. En wees dankbaar voor deze toffe beleving.
3: Dat zijn we.
1: Frederike Berlare is er ook weer bij. Ze zegt, goedemorgen, vandaag is het zowel de laatste werkdag van de week als de laatste werkdag in de B&B. Veronique, geniet er vooral van met Stan van Samang en ook Monica uit Kasterlee. Die is al wakker en die wil even reclame maken voor het nieuwe nationale kajakteam, de Red Piranhas. En haar zoon Sander gaat mee naar het EK. Ik dacht even dat ik mee naar het EK moest, maar dat gaan we gewoon zo
3: nee,
1: laten.
3: Nee, dat gaan we veilig houden. Nee. Stan, zit jij ondertussen gemakkelijk aan het ontbijt?
4: Ik zit helemaal goed, ja.
3: Is dat eigenlijk vroeg nu voor u, dit uur?
4: Ja, vroeg is dat, hè.
3: Nee, want jij leeft als artiest, hè. Jij treedt heel veel s'avonds op.
4: Ja.
3: Pikt dat dan niet zo?
4: Dan pikt dat. maar ja, dat is ook rap over.
3: Oké, dat is even zo.
4: Ja, dat is even.
3: En dan
4: is het gaas, hè.
3: Ja, oké. Zijn jij een uitgebreide ontbijter?
4: Nee.
3: Ik
4: weet niet dat je dat al gemerkt hebt. Ik ben er nog niet op gevlogen.
3: Uw maagskin is nog niet wakker.
4: Nee, dat duurt wel langer.
3: Bon, in ieder geval, het staat voor u. Pak het gewoon weg.
4: Dank u, zeg.
3: Maar je gaat natuurlijk ook 3 uur mee onze ochtendshow maken.
4: Ja.
3: En iets wat wij altijd doen, zo rond dit uur, is...
5: Biecht ze.
6: Vader, ik heb gezondigd.
5: Of liegt ze.
3: Dat is zo een verhaal vertellen. Waar of niet waar. Het kan echt gebeurd zijn of compleet verzonnen. Dat maakt niet uit. Je hebt zometeen ook een verhaal. Dat mag je Stef eens vertellen. Maar kan je het in 1 zin samenvatten? Waar gaat het over?
4: Ik heb ooit de dood recht in de ogen gekeken.
3: Oh,
4: of niet?
3: Voor een tv-rol dan of zo.
4: Dat zal ik u zelfs vertellen.
3: Oh my god.
1: Veronique, nog niet beginnen peuteren. We hebben eerst nog het fantastische Sweet Dreams Are Made of These. En ondertussen stuurt Isa ook nog dat ze meeluisteren van een B&B in Almeria. Die ze hebben sinds 5 jaar. Zij en haar man baten die samen uit. Dus de ene B&B luistert naar de andere.
3: Ah, zo is dat, hè.

0: Onlangs vierde ze haar 140ste verjaardag, denk ik. Cher met Belief. Zometeen krijg je nog REO Speedwagon met Keep On Loving You.
1: Goedemorgen, ondertussen is het bijna 7:04. Amazing vrijdag vandaag. Dus ik hoop dat je stem al goed is opgewarmd, want het gaat nodig zijn.
2: Of liegt ze?
1: Ja, de hele dag ga je bij Nostalgie kunnen meezingen, dat is duidelijk. Maar wij zijn alvast het goede voorbeeld aan het geven nu met Stan van Samang, die hier aan het ontbijt zit. We gaan eerst eens even vertellen over de biechtse of liechtse. Het verhaal dat hij gaat vertellen zometeen. Is dat echt gebeurd of niet?
0: Je hebt de dood in de ogen gekeken, Stan. Vertel.
1: Ik vind dat toch al wel een pittige tease.
3: Ja. Oh,
4: wel, ik zal het eens vertellen. Vroeger... Het is lang geleden. Het is lang geleden. Nee, durfde ik wel al eens een reis te maken met een rugzak. Huh? Zo, allemaal dingen in de rugzak en dan weg. Ja. En ik heb zo eens een reis gemaakt naar het hoge noorden. Hmm? Naar Lapland. En daar heb ik een tour gedaan. Ik weet nu niet meer precies hoeveel kilometer, maar een stevige tour. En een bepaald moment ging ik een nationaal park in. Huh? Een heel groot nationaal park. En er was een stukje dat ik de Russische grens over moest. Zo, in mijn wandeltocht. Mm-hmm. En daar hadden ze gezegd van... Kijk, daar moet je rugzak in de bomen gaan hangen, want daar kunnen beren zitten. Maar echt, op dat moment zat er een moeder met haar kleine babybeertjes. En toen zei ze tegen mij van... Ja, daar moet je echt gaan oppassen, want als je tussen baby en moeder staat... Ah, ja. Dan heb je een probleem. Ja, ik kom daaraan... Aan een prachtig idyllisch plekje met zo'n meer. En daar stond een hutje, een soort kabanneke. Mm-hmm. En ik dacht, maar ja, als hier beren zitten... dan ga ik wel in dat kabanneke slapen en niet in een tent. Mm-hmm. Dus ik ga in dat kabanneke en ik doe dat deurke op slot helemaal rustig. Helemaal goed. Ik heb een nachtje geslapen. En op een bepaald moment word ik wakker. Door stemmen van mensen... Maar ik had al een week geen mensen gezien. Of misschien zelfs 5 weken. Nee, ik had een week geen mensen gezien. Dus je wordt ineens heel alert.
1: Ja.
4: En ik kijk naar buiten en ik zie iemand met een geweer... een tweeloop naar mij komen. Naar die kaban. Ja, ik slaag in paniek natuurlijk. Ah ja, we gaan hier nu met geweer naar mij komen? Ik was daar moedersiel alleen.
1: Maar je hebt dan toch iets gezegd, iets geroepen van...
4: Ja,
1: hallo?
4: Maar wacht, dus die slagen die deur open... Ik had dat deurken ook op slot gedaan, mijn slot. Ja. En die slagen die deur open, die beginnen te roepen op mij. Maar ja, ik verstond die natuurlijk niet en zij verstonden mij niet. En met die tweeloop op mij gericht, ik met mijn armen omhoog van... Don't kill me, hè, I'm still young and good looking. en die zijn beginnen schreeuwen op mij, met die tweeloop op mij gericht. En toen heb ik een klein beetje in mijn broek gedaan, denk ik. Want ik dacht, nu is het gedaan.
0: Ja, mannen. Wat een verhaal. Is Stan van Samang ooit in Rusland...
1: Alleen?
0: ...met een tweeloop bedreigd geweest?
4: Het klinkt heel ongeloofwaardig.
1: Maar jij gaat een week alleen wandelen. In een nationaal park waar beren zitten.
0: Terwijl hij in een soort tuinkot zat.
4: Ik ben er misschien een beetje over gegaan. Maar...
1: Bon, is dit verhaal waar of niet waar? Biecht hij of liegt hij?
0: Laat het even weten in de Nostalgie. Ja. Ik ben echt benieuwd. We komen het zo meteen te weten. Na REO Speedwagon en het Tammy Kitten.
5: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
5: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
5: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes, vader, Bobby is zo vrolijk.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: En waarom?
8: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
9: En wat willen we?
8: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken?
14: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
14: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
17: Yes, of Corsa.
16: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
17: Yes.
16: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
17: Yes.
16: En tot 8 jaar speciale garantie?
17: Yes.
16: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
18: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig en wakker te worden met

0: En we zijn weer helemaal heel.
1: Ja, we hebben al goed kunnen meezingen op deze Amazing Vrijdag vandaag. Dus ik hoop dat je stem al goed is opgewarmd, want het gaat nodig zijn. De hele dag ga je bij Nostalgie kunnen meezingen. En we zijn alvast het goede voorbeeld aan het geven aan Stan van Samang. Want die zit hier mee aan het ontbijt. Stan, muzikant en zanger. En dan ook nog eens acteur.
2: Ja.
1: Beetje een allround, zeg maar. Zingde je eigenlijk de hele dag door?
2: Gelukkig niet, nee.
1: Gelukkig voor wie?
2: Ja, nee, voor mijn omgeving. Maar zo hele dag zingen, dat is ook vermoeiend, denk ik.
1: Maar ik weet dat niet, als je dat graag doet.
2: Veel.
1: Zo.
2: Ik zing wel veel.
1: Ja.
2: En van alles. Okay. Ik zing ook van alles. Ik bedoel...
1: Wat is het favoriete genre, favoriete hit zo?
2: Die heb ik niet. Maar, okay. Maar vanochtend vind ik het wel al goed om mee te zingen.
0: Ja. Oké, okay, vanavond.
1: Ja, ondertussen
0: moeten we hem op de rooster leggen. Hè, want...
3: Ja. Of liegt ze?
1: Ja, zit hem hier te liegen of hebben we dat juist gedaan of niet? En wel,
0: bij onze
1: luisteraars is het toch wel een klein beetje... Ja,
0: Er is wat twijfel. Er was een verhaal over Stan van Samang die gaan wandelen is, alleen in een kabanneken is gekropen en door een Rus met een tweeloop is bedreigd.
1: Ja.
0: Peter uit Laagdal die zegt dat dat waar is. Ook Christine uit Laarne gelooft het. En ook Monique zegt, ik denk dat Stan niet liegt, want in zijn liedjes zingt hij ook altijd de waarheid. Ja. Dus dat is mooi. Maar Carine uit Oostende denkt dat je liegt. Anne uit Ravens kan het moeilijk geloven. Marleen zegt niet waar. Stan liegt. Davy uit Houthulst zegt, die liegt voor de volle 100%. En Leen zegt, ik denk dat het waar is, want die Russen zijn geen gewone. Maar ze twijfelt ook een beetje. Ja. Stan, verlos ons. Is dit echt gebeurd?
1: Ja, ik heb toch ook mijn twijfels, hè?
2: En terecht. Maar er is toch een moment geweest dat ik de dood in de ogen gekeken heb. Maar ik ga het verduidelijken.
0: Het is waar gebeurd.
2: Het is waar
1: is gebeurd.
2: Maar er komt nog een stukje aan het verhaal.
1: Wacht, dan ook dus vertellen? Jij loopt alleen een week?
2: Ja.
1: Dat geloof ik al
2: bijna niet.
1: Maar
2: waarom doe je dat? Ja. Ik heb daar echt voor de volle 100% voor gekozen.
1: Zonder GPS, zonder alleen, niks, zonder... Ja. Dat kan toch
0: maar
1: niet.
0: Dus die Rus komt met dat geweer op je af en
2: het
0: dan...
2: Het waren er twee. En die komen aan mij en ik had dat kabanneke vastgedaan. En die hebben dan mijn mes, met zo'n keilang lemet, hebben die dat deurken open gedaan, dat haakje terug open gedaan. Dus ik dacht, ja, het is en doodgeschoten en mijn mes bewerkt. Want ja, je ziet ineens, je denkt in blinde paniek, het is gedaan. En we zijn beginnen roepen op elkaar. Maar ja, die... Niet in het Engels en ik niet in het Russisch of in het Fins. Dus we verstonden elkaar voor geen meter. Wat bleek? Die een tweeloop, dat was geen een tweeloop. Dat was een vislijn. En ja, maar wacht. Ja, maar nee. Maar serieus. Dat was een vislijn in twee stukken. Maar die had dat zo vast dat dat ook een tweeloop leek.
1: En je was naar u aan het mikken met die vislijn.
2: En die kwam naar mij met die vislijn. Die gingen vissen op de Amerika. En die dachten, die kaban is hier op slot. Hier zit een beer.
1: Binnen? En je deed de deur op slot dan?
2: Nee, er zit iemand binnen die zich heeft opgesloten omdat er buiten een beer zit. Dus die twee gasten die vreesden zelf voor hun leven. Dus die wouden binnen natuurlijk. En eens dat we dat uitgeklaard hebben we een hele fijne dag gehad aan het meer. Ze hebben een hele lekkere vis gevangen. We hebben die samen aan een vuurtje opgegeten. En ik kwam mijn schoonverhaal thuis.
1: Dat geloofde hij toch niet. Maar dat geloofde hij toch niet.
0: Prachtig.
1: Een vislijn, hij dacht een tweeloop.
0: Ja, maar eigenlijk wilden die twee Russen jou gewoon aan de haak slagen. Eigenlijk was het zo simpel. Zo
1: zender. Chick-chack zitten.
2: Dat is dan weer niet waar.
0: De tweeloop was dan van Samang bleek een vislijn, maar het verhaal was waar. En ondertussen mogen wij jou verwennen met goede muziek. Daryl Hall en John Oates die maakten in 1982 deze superhit Man Eater. Heel erg goedemorgen. Welkom.

0: Morgen 6 voor 7 live vanuit B&B Veronique. De laatste ochtend alweer, maar ik kan het wel missen ze. Maar alle hoogtepunten kan je natuurlijk op onze Instagram pagina terugvinden. Hè. En straks kan je ook nog eens voor de laatste keer meespelen om die bongobon te winnen. En zelf ook mee te gaan genieten in een B&B. Dat is natuurlijk van 8 uur. Hè.
1: Ja, want eerst moeten we nog terug naar gisterenavond. Want Stan, Veronique is bij jou in bed gekropen.
2: Ja, een soort live goal eigenlijk.
0: Voor wie? Voor mij? Voor u?
2: Dat laat ik in het midden.
1: Voilà. Straks hoor je welk open gesprek daar is uitgekomen om al de bedgeheimen van Stan van Samang te ontfutselen. Straks duik je even mee met de lakens met Stan en Veronique. Dat hoor je allemaal na 7 uur.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
7: Och, jongens.
9: Dat is wel een meld, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Imoscoop, man!
11: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Oh, sfeerverlichting.
14: En olie.
13: Oh ja, schat. Hier, kort.
14: Of anders koolzoombandjes.
13: Oh ja, en latex handschoenen.
14: Oh ja.
15: En geen klantenkaart, meneer?
16: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
15: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
16: Safti.
15: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
13: Zeg, schat.
17: Ja?
13: Waar is die staanlamp naartoe?
17: Ah, die is kapot gegaan.
13: Oei, en onze relax?
17: Ook kapot.
13: Ook kapot?
17: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
13: Ja.
17: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
17: Nee. 1 adres.
13: Oh.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
18: Leden bij Leeman.
19: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
20: Allee Harry.
19: Wat?
20: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
19: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
18: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:57. Hier is het nieuws met Simon van Elslander.
22: Goedemorgen. Vanaf vandaag is het nieuwe Europese migratie- en asielpact van kracht om de instroom in de EU beter te beheersen. Het pact voert strengere grenscontroles in en een versnelde asielprocedure van maximaal 12 weken voor wie weinig kans maakt op erkenning. Daarnaast komt er een verplicht solidariteitssysteem waarbij lidstaten asielzoekers kunnen overnemen of financieel kunnen bijdragen. België kiest voor dat laatste en betaalt €13 miljoen. Mensenrechtenorganisaties uiten felle kritiek en vrezen dat de kortere procedures en strengere controles zullen leiden tot schendingen van de grondrechten. Bij een zware explosie en brand in een flatgebouw in Amsterdam zijn afgelopen nacht minstens 7 gewonden gevallen, van wie 1 zwaar gewond. De klap vond rond middernacht plaats in een sportschool die deels instortte. Ongeveer 400 bewoners zijn geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust, maar wegens instortingsgevaar doorzoeken reddingswerkers het pand nog met drones en speurhonden. De Iraanse revolutionaire garde heeft afgelopen nacht een olietanker tegengehouden in de straat van Hormuz. Het schip negeerde volgens Iran waarschuwingen in de strategische zeestraat, wat ook gepaard ging met explosies in het zuiden van Iran. De spanningen stijgen nu het regime de zeestraat deze week volledig afsloot. En de actie is opvallend omdat de Amerikaanse president Trump gisteren nog claimde dat er een akkoord klaar ligt voor dit weekend. En gastland Mexico is het WK voetbal begonnen met een 2-0 zege tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Al na 9 minuten werd de eerste WK-goal gescoord. De wedstrijd werd vooral gekenmerkt door een recordaantal van 3 rode kaarten. En een uur geleden is ook de tweede WK-match afgelopen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Zuid-Korea won daar dankzij een doelpunt van ex-Genk-speler Och met 2-1.
1: Nostalgie weer.
22: Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna wel droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En begint volgende week meer zomers weer met zon en 21 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
2: Met Veronique en Sander.
0: Goedemorgen, het is alweer vrijdag. Stan van Samang die is blijven slapen in de B&B vannacht. Zelfs het snurken klonk muzikaal. En nu doen wij gewoon alsof we uitgeslapen zijn. Welkom.

0: Goedemorgen, 4 over 7. Vrijdag vandaag, het weekend staat voor de deur. Hè. Het zou zonnig worden, zeggen ze de komende dagen. Dus hopelijk heb jij wat leuke plannen. Eerst gaan we nog even die laatste werkdag doorkomen. Hè. Maar ik beloof dat het met deze muziek hier in elk geval goed zal komen.
1: Ja, inderdaad. Zometeen krijg je nog Layers, Michiels en Soul Sisters met True Before We Started. En dan hoor je ook nog Shakira met Waka Waka. Dat was het WK-lied in 2012. Oh, nee, 2010, toen het in Zuid-Afrika was. Ben je eigenlijk een voetbal van Stan van Zwang?
2: Ik dacht dat je voezela ging zeggen.
1: Ben je een voetbalfan?
2: Ik ben een voetbalpapa. Ik ga, onze Lenny speelt voetbal. En dus ik zie wel veel de bal. Maar ik ben geen supporter van een bepaalde club of zo.
1: Maar het WK voetbal nu.
0: Maar ga je kijken nu met WK? De Rode Duivels.
2: Ja, de Rode Duivels ga ik wel, indien mogelijk, ga ik wel kijken. Mm-hmm. Ik weet dat er een concert, ik weet niet meer waar precies, een concert gepland stond. En daar heb ik nu over het laatst de vraag gekregen om het iets vroeger te spelen. Omdat de Duivels spelen.
0: Ah, ja, logisch,
2: dus dan, ja. En dat vind ik wel geestig, want dan gaan we ook spelen en dan daarna de Duivels kijken.
0: Match kijken.
1: Fantastisch. Ja. Ondertussen moeten we even terug naar gisteravond.
3: Bergeheimen.
1: Want Stan van Samman, gisteren is Veronique de Kok bij jou waar in bed gedoken.
2: Ja, ik heb haar wel uitgenodigd, hè. Dus ze mocht.
1: En ze had ook een camera bij. En een paar micro's.
0: Maar ik lag aan de verkeerde kant van bed. Just is dan.
2: Ja, dat vond ik een moeilijk momentje.
0: Dat was de eerste reactie. Jij ligt aan mijn kant.
2: Ja, we kwamen direct goed overheen.
0: Sorry, Stan.
1: Bolletjes af. Oh, ja. Dan. Die open en eerlijke babbel, laat ons die nog eens herbeleven gisteravond. Ja. We luisteren even mee naar de bedgeheimen van Stan van Samman. Okay.
0: Stan.
2: Ja.
0: We liggen nu in ons bedje.
2: Ja.
0: En jij zo vaste slaaprituelen.
2: Om te beginnen lig ik aan de verkeerde kant.
0: Jij ligt normaal hier.
2: Ja.
0: Ja, sorry hè.
2: Ja, zo nee.
0: Zijn ik weg. Jij gaat zelfs hopelijk zalig kunnen slapen. Ja. Maar het is wel de laatste jaar anders geweest voor u, hè?
2: Ja, helemaal anders. Sinds de komst van de kinderen is eigenlijk niet alleen de slaap, maar heel mijn wereld is een beetje op zijn kop gezet. Maar bij ons kwam toch nog een beetje erbij dat wij zijn nog altijd een beetje aan het wachten op die roze wolk. Lenny is ondertussen 9.
0: Is dat
2: Stella
0: echt?
2: 6.
0: Ja, dat maar is, hoe dat dan? Was
2: ja,
0: dan
2: dat
0: vond
2: is
0: het
2: overgeslagen.
0: Niet leuk?
2: Jawel, ik vond het fantastisch.
0: Maar
2: onze nachten waren zodanig slecht. Lenny die sliep 20 minuten maximum. Dat was waanzin, want dan stonden we dus morgens op en gedacht... En nu gaan slapen. Ah nee, nu begint de werkdag.
0: Oh,
2: en dat was wel niet zo evident.
0: Maar echt?
2: Ja.
0: Een drama.
2: Ja, dat is wel stevig. En ondertussen hebben we ook een dochtertje, dat is een diva. Die komt aan ons bed staan om te vragen om haar dekentje te goed te leggen.
0: Oh my god.
2: Maar dat is uw dochter en dan denkt ze, allee, kom mee. Oké, ja, het is goed, ik zal meegaan.
0: Maar ze zijn nog klein, hè, nu, klaar mannen?
2: Ja, 9 en 6.
0: Ja, en uw poppen mee, je zegt het al, het is een diva.
2: Stellatje.
0: Ja, stelt dat die ooit, dat gaat gebeuren, hè, Stan, het huis gaan verlaten.
2: Ja.
0: Wat dan?
2: Ik heb er een liedje over geschreven. Dat klinkt nu heel cliché, maar dat is ook wie ik ben. Ik kan dat moeilijk uitleggen, dan schrijf ik daar een liedje over. Het allermoeilijkste aan papa zijn, vind ik... Oké, al die opvoeding, al die keuzes en die slapen, dat is allemaal heel moeilijk. Maar loslaten vind ik het allermoeilijkste. En dat is elke dag van dat. Ja. Ik moet die nu al lossen. Wat gaat dat geven als die 16 is of 11 of 23?
0: Wat die eerste vriendje
2: neemt,
0: die kerel komt thuis...
2: Ik ga die wel op de rooster leggen. Niet met een tweeloop, maar toch.
0: Bijna.
2: Ja, toch een beetje. Ja.
0: Hoe gelukkig is Stan van Samman nu?
2: Behoorlijk tot zeer gelukkig, eigenlijk. Omdat ik vind dat je moet geen problemen gaan uitvinden als ze er niet zijn. Je moet niet onnozel doen, ook niet. Mm. Er zijn andere tijden geweest en waar het veel minder was. Ik ben een aantal vrienden verloren. Mm-hmm. Redelijk snel al. En dat vind ik... dat is echt zonde.
0: Dat heb je niet in de hand, hè?
2: Nee. Maar dat hoort wel bij geniet van nu. Want ik zou zo graag nog eens een dag met die en een dag met die. En
0: ja, dat hebben we allemaal wel, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: En in de rugzak des levens zit wel wat bij mij.
0: Nou, bij iedereen, hè?
2: Maar bij iedereen.
0: De leeftijd,
2: voilà.
0: Zo, tuurlijk.
2: En dat moet ook... Denk ik.
0: Dat maakt u, hè?
2: Dat maakt u. En dat maakt een tocht des levens. Des te, ja, maakt hem interessanter. Als je een beetje afziet, is het uitzicht ook schoner.
0: Ja, afzien is niet slecht. Hè?
2: Dus als je mij vraagt hoe gelukkig ze zijn nu, eigenlijk heel gelukkig. Hè?
1: Prachtig. De wetgeheimen van Stan van Samang vind je op de Instagram-pagina van Nostalgie België. Maar ik wil je nog even meenemen naar gisterenavond. Want Stan, je vertelde in de bedgeheimen over jouw dochter Stella.
2: Ja.
1: En over het loslaten en over dat liedje dat je daarover geschreven hebt.
2: Ja.
1: Gisteren zaten we aan een heel gezellig kampvuur.
0: Fantastisch, hè?
1: Hier bij B&B Veronique. En je hebt dat nummer gespeeld.
0: Ja.
1: En Veronique, dat heeft wel wat losgemaakt bij jou.
0: Amai. Wow. Dat was
2: een
0: trip
2: binnen,
0: back to memory lane. Al die dingen die je vertelt over je kinderen, dat zijn allemaal flashbacks. Heel herkenbaar ook met je eigen kinderen.
2: Wow. Ja.
0: Kom even binnen.
2: Ja.
1: Je kan het allemaal herbeleven op onze Instagram-pagina Nostalgie België. Ja, krop in de keel. Zo vroeg. Het is nog maar 7:10, zeg. De dag moet nog beginnen.

0: Het officiële WK lied in 2010, Sander, Shakira en Waka Waka. Gisteren is het WK ook echt begonnen. Wat was het? Mexico-Zuid-Afrika?
1: Mexico-Zuid-Afrika, met een beetje een Belgisch tintje, Hugo Broos. De Belg is bondscoach bij Zuid-Afrika.
0: Klopt.
1: Maar het heeft niet mogen helpen, want Mexico heeft die openingsmatch gewonnen.
0: Ja, mannen, komen onze Belgen voor het eerst in actie. Maar Stan, jij hebt geen tijd om naar het WK te kijken, hè? Want je hebt nog leuke plannen vanavond, hè?
2: Ik heb vanavond heb ik heel leuke plannen. Ik ga kijken naar mijn grote muzikale held.
0: Hoe is
2: Luca Bloem.
1: Fantastisch. Ja. Het is een openlucht.

0: concert.
1: Ja, die speelt in de schaduw van het kasteel van Horst. Ja,
2: fantastisch. Neemt dan maar een paraplu misschien mee. We gaan dat even aan onze weerman vragen.
1: We gaan wel vragen hoe dat het weer aan het kasteel van Horst gaat zijn.
0: En welke vestimentaire voorzorgen Stamma moet nemen.
2: Ja.
0: We zullen het zo meteen eens vragen.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
10: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

0: Dat is de afgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste

0: In de categorie muzikale genie scoort deze Paul Simon toch ook wel hoog, hoor. You Can Call Me Al. En zo meteen Robbie Williams met Let Me Entertain You. Er zijn weinig betere manieren, denk ik, om een vrijdag op gang te trekken.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, goedemorgen Erwin. Wat voor weer gaat het vandaag eigenlijk worden? Want onze Stan hier, Stan van Samang, die moet straks naar een openluchtconcert. Moet die paraplu meenemen en plastieke botjes aan of niet?
3: Oh, plastieke botjes, dat is wat te overdreven. Paraplu, oh, die zou ik toch maar bij de hand houden. Ah. Ja, na al die regen van de afgelopen uren, wat was met dat zeg? Er is lokaal meer dan 10 liter water per vierkante meter gevallen. Wordt het stilaan toch droger? Droger, hè? Niet helemaal droog. Want momenteel is het nog op vele plaatsen grijs. Hier en daar valt er nog wat lichte regen, motregen. Maar Veronique, de citroen is bijna volledig uitgeperst.
2: Alright, dat klinkt veelbelovend.
3: Ja. Ja. Kijk, morgen wordt het eindelijk nog maar eens droog. Misschien de vroege vogels bij het krieken van de dag nog een heel klein beetje motregen, maar in de loop van de ochtend steeds meer en meer zon en die temperaturen, ja, die doen echt mee. 20, 21, misschien in de Kempen al 22 graden. Zondag en maandag, zon, wolken, het is droog. Zondag 19 graden, maandag is dat 21. 20 graden, dus al wie wil supporteren op een grote markt voor een groot scherm, dat kan dus in droge omstandigheden. En dan vanaf dinsdag krijgen we meer en meer met een zuidenwind te maken en dan wordt het warmer. Dinsdag 25 graden en heel speciaal voor jou, Veronique, verderop in de week krijgen we met tropische temperaturen te maken, gaan we opnieuw richting 30 graden.
2: Ja, ik vind dat alleszins geweldig, maar ik denk alle studentjes die aan hun examens beginnen volgende week, die gaan toch vloeken.
0: Oeh, dat is in het zonnetje, in het zonnetje. Ik zal dan maar niet te veel foto's van op een terrasje posten.
2: Nee, niet te doen.
0: Maar wel een paar, hè? Maar niet te niet veel.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: De Robbie Williams blaast die vrijdag op gang met Let Me Entertain You.
1: Ondertussen is het al 7:55. Dat betekent de hoofdpunten uit het nieuws met Simon van Elslander.
2: Door een ongeval met twee vrachtwagens in de Kennedy-tunnel staat er een lange file op de Antwerpse ring richting Gent. Omdat er momenteel maar één rijstrook vrij is, is het nu al meer dan 3 kwartier aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de file snel zal groeien en adviseert verkeer van Hasselt naar Gent om via Brussel om te rijden. Ryanair dreigt 2 miljoen zitjes in België te schrappen als de regering de vliegtax vanaf volgend jaar verdubbelt naar 10 euro. De maatschappij wil daarom vanaf het winterseizoen 5 vliegtuigen weghalen uit Charleroi. Minister van Financiën Jan Bon liet echter al weten vast te houden aan de verhoging en wijkt niet af van voor het dreigement. En dan nog dit. Heet je Peters of Janssens, dan hoef je je geen zorgen te maken. Maar voor een paar zeldzame Belgische achternamen is het einde stilaan in zicht. Uit onderzoek van MyHeritage blijkt dat namen als Saks, Brel of Hond officieel met uitsterven bedreigd zijn. Als er van een naam nog maar een 10-tal dragers overblijven, kan het heel snel gaan. Ook opvallende namen zoals Poep of de Neuker dreigen te verdwijnen. Dat sommige namen verdwijnen is historisch gegroeid, maar vaak ook een kwestie van puur toeval en het aantal jongens dat geboren wordt.
0: Ik vind dat jammer dat die namen al eens verdwijnen zijn.
1: Ja, maar ik begrijp het wel. Hè. Als je de Neuker of Poep noemt, ja...
0: Of Hond?
1: Maar dat is toch zo?
3: Maar ik vind maar het wel, is wel niet gezegd ook, hè?
0: Ja, en uw familie en het verleden dat je meedraagt.
3: Ja.
0: Stan, je vertelde hier net een verhaal toen jij nog voetbalde.
3: Ja, Van Samang is soms ook, voor veel mensen was het ook heel moeilijk. Ik ben van alles genoemd. Van Samsung, van Samsung, van Sorneg, van Samenzang, van Samenhang.
1: Malé.
3: Ja. En ik werd ooit afgeroepen als jeugdspelertje bij Olympia Wijgmaal op het internationale premieniemetoernooi van Bierbeek. En dan kreeg je een naam en dan moest je naar voren gaan en je hand omhoog steken. Mm-hmm. En dat was dan met het nummer 14 van Samsung Stan. En ik dacht, nee man, ik ga niet bougeren, ik niet.
1: Nee.
3: En die ploegmaats, je moet je hand omhoog. Maar ik ben toch niet van Samsung. Ja, dan ben ik toch naar voren moeten stappen en het publiek gaan groeten.
0: Ik zie wel commerciële mogelijkheden. Stan van Samsung?
3: Ja, of Hond.
0: Allee. Of Hond, ja. Ik zou zeggen, zet het op mail en we zullen er nog iets
3: aan. Ja, we gaan
0: het
3: er nog eens aan
4: hebben. Met Veronique de Kok.

0: Culture Club met Do You Really Want to Love Me. Ondertussen een beetje in de nostalgie. Ik had het daarnet over namen die aan het uitsterven zijn, zoals Van den Neuker. En Johan van den Neuker stuurt een berichtje in de nostalgie. Hij stuurt: goedemorgen, ik heb daar geen probleem mee hoor. Mijn naam is Johan van den Neuker. Vroeger werd er wel mee gelachen, maar ik zat er niet mee in. Hoe ouder ik werd, veranderde dat. Want de meisjes zeiden toen al: niks leuker dan Van den Neuker.
1: Dan een Johan.
2: Alleen profijt totalen, hè? Goedemorgen, het is 7:08. Live vanuit B&B Veronique nog altijd. Stan, zit op je gemak?
1: Ja, helemaal.
2: Ja, het is niet zoals de ochtendrush bij je thuis met
1: nee,
2: de kinderen.
1: Dat zou nu beginnen. Bestilletjes aan.
2: Waar zouden we zitten? Wat zouden jullie nu aan het doen zijn? Ontbijttafel?
1: Stella is nu aan het treuzelen met haar eten. Ongeveer. En dan moet je toch zeggen: ja meisje, maar we gaan wel moeten voortdoen, want anders is het zelfs, wordt het nipt. De rush is nog niet bezig, maar hij gaat stilletjes beginnen.
2: Ja, dus jij zit echt op je gemakje vandaag.
1: Ik ben hier helemaal
2: ja,
1: chill.
2: Dat snap
0: en krijg je dochter uiteindelijk in gang? Want wat ik in Van Ons te gast deze week, die vertelde dat een dochter heeft die ze niet in gang krijgt.
2: Die ook Stella heet.
0: Die
2: en
0: ook
2: die
0: Stella,
2: heeft die mensen
0: ja.
2: in haar pyjama op school afgezet.
1: Ik snap het. Ik, er komt een dag dat het bij ons ook zeker gaat gebeuren.
2: Het geduld is op en
1: oh, toppie. Mannen, maar ja. En, je hebt dat al 5 keren gezegd. En waar zijn hun boekentassen? En kom, we moeten vertrekken. Ik denk dat ik toch andere schoenen ga aandoen.
2: Oh, nee.
1: Nee, je gaat geen andere schoenen. We gaan nu vertrekken. Ik ben direct terug. Lenny, die nog even naar het toilet moet, die pakken hun een tijd. Dus het gaat gebeuren dat ik ze zoiets meeschaar.
2: Ja, of maar papa, gewoon eens doorrijden tot het eind van de straat en die laten staan.
1: Oh.
2: Het zal wel effect hebben.
1: Ja, misschien.
0: Hier worden een ouderschapstip uitgewisseld, jongens. Ja. Prachtig. Het lijkt wel een aflevering van de Moeties. Zometeen Beyoncé met Crazy in Love.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Carrefour. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
9: Oh, nee. En u?
10: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
11: Wees gerust, onze bewakingsagent en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
10: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
13: Oké, actie!
14: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
15: Dat is lang geleden, cowboy.
14: Tot Spider-Man Brand New Day.
16: What is happening?
14: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
17: er is een pakje voor jou.
14: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
18: Klein stresske. 7 seconds away. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
19: Live vanuit B&B Veronique.

0: toch even zeggen dat Roger van Damme zoals elke ochtend hier net een heerlijk ontbijt attribuut heeft achtergelaten.
1: Een stapel pannenkoeken.
0: Oh,
1: dat is, die zijn weer warm.
0: Stan van Samang, dat is toch nogal verwennerij, gewoon pannenkoeken.
2: Het is pure verwennerij. Op dit uur van de dag, Roger van Damme die persoonlijk een bord met pannenkoeken komt brengen.
0: Het is erover.
2: Hoe krijgen jullie dit voor elkaar?
1: Ja.
3: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, dat is natuurlijk...
1: Dat is eigenlijk allemaal voor onze Sander, hè. Ja,
0: dat is waar. Ik ben de bakkoning van nostalgie en Roger is mijn idool natuurlijk, hè.
1: Ja, ja,
0: en natuurlijk
1: ja, ja.
0: Omdat de B&B Veronique de beste B&B van Eurasië is, dus voilà.
1: Ja. Eurasie,
2: ja. Zoek niet langer naar antwoorden.
0: Voilà.
1: Maar Stan, mensen zijn echt heel content dat je erbij bent. Je echt heel geliefd in Vlaanderen. Dat voelen we heel duidelijk in onze app. Al 20 jaar raak je mensen met je muziek. Volgend jaar vier je ook je jubileum. Vertel eens wat daar de wilde plannen rond zijn, jong.
2: Ah, wel. Ik sta dus, zoals je zei, 20 jaar op de planken.
1: Hoe graaf is dat?
2: En, en dat is ook heel confronterend, maar vooral heel plezant. En we gaan daar een groot feest van maken op 24 april.
1: Okay.
2: In het depot in Leuven gaan we een groot feest geven. Als in een concert. Ik heb nog nooit in het depot gestaan met mijn band, met mijn muziek.
1: Hoe kan dat?
2: Ja. Voilà, dat dachten wij ook. Dus gaan we daar verandering in brengen.
1: Okay. Het begon van jou 20 jaar geleden met steracteur, sterartiest.
2: Ja.
1: Dat heeft eigenlijk, geef toe, jouw leven volledig op zijn kop gezet.
2: Totaal.
1: Ja. Ja,
0: want 20 jaar geleden kenden mensen jou vooral uit
1: als acteur?
2: Uit Wittekerken.
1: Uit Wittekerken.
0: Uit deze serie.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oh, goed.
0: Dat is pure nostalgie dit toch?
2: Ja.
0: Kevin speelde je?
2: Ja, Kevin de Kezel. Oh, goed. Ja.
0: Dus
2: dat was plezant,
0: trip down memory lane.
1: Ja.
0: Hier komt het.
2: Het coole is, ik keek naar Wittekerken voordat ik erin zat.
0: Fantastisch.
2: Ja, heerlijke tijd was dat.
0: En toen was je Kevin uit Wittekerken en dan kwam dat programma Ster Acteur, Ster Artiest.
1: Ja, maar dan was het bijna toch niet zo goed afgelopen tijdens die live finale, toch?
2: Wacht, waar doel jij op?
1: Maar je wordt toch een klein beetje zo wat misselijk van de stress.
2: Een klein beetje.
1: Bijna niet alles ondergekotst.
0: Dus je doet dat programma, je doorloopt dat helemaal. Dat wordt een succes, je wordt een beetje de chouchou van Vlaanderen. En dan sta je in die finale.
1: En dan?
0: Samen met, ik denk, Roel van der Stukken.
1: Ja.
2: De details ga ik u besparen, ja. Maar waar jij op doelt, Veronique, is... Dat was een live programma.
1: Ja.
2: Dus wij moesten... Ja, als het begon, begon het. En ik was altijd zo nerveus dat ik kon niet eten. Dat ging niet.
1: Ik werd heel misselijk
2: van de zenuwen.
1: Ja.
2: En het is zo dat ik in de gang, in de studio, achter de decor, waar wij moesten opkomen... Ik kan het niet anders zeggen dan hoe het gebeurd is, maar... Eigenlijk in de aankondiging van Katja Retzijn was ik nog aan het overgeven. En de Roel van der Stukken, die was dan zo over mijn rug aan het wrijven. En die hoorde zijn naam. Met Roel van der Stukken. En die vertrok en die wreef nog even over mijn rug. Ja, Svanny, we moeten op.
1: Oh my god.
2: En ik heb dan zo nog rap van mijn mond kunnen spoelen. En dan met een glimlach opgelopen. En de finale van Steracteur, Sterartiest gezongen. Ja, dat
1: Momento.
2: Was niet zo tof.
1: Maar die zenuwen heb je ondertussen na die 20 jaar toch onder controle, hoop ik.
2: Onder controle, die zijn niet weg. Maar
1: serieus?
2: Ja.
1: Heb jij nog altijd zo'n vlindertjes voordat je opkomt?
2: Ja, meer dan vlindertjes. En eigenlijk, dat zijn wel zo 35 motten of zo. Dat zijn niet mooie vlindertjes.
1: Maar hoe komt dat?
2: Ja, hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik heb het wel kunnen omzetten in energie of zo. Ik kan ermee om nu. Ik weet wat het is, ik herken het.
1: Ja.
2: Ik kan ook eten ondertussen. Wiltura heeft mij ooit gezegd... De dag dat het over is, dat je geen zenuwen meer hebt, dan moet er mee stoppen.
1: Dan ben je
2: dat is niet
1: te
2: goed.
1: Max. Dan is het misschien... Ja, oké, dat snap ik
2: dan ook. Dan leeft het niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Gisterenavond hebben we hier de laatste avond van B&B Veronique gevierd aan het kampvuur. Hè.
1: Hoe tof was dat?
0: Stan, je had jouw gitaar mee. Mm-hmm. Je hebt daar wat liedjes gespeeld. We hebben daar toen over muziek gebabbeld. Dat het voor jou een taal is. Een passie, dat het alles overheersend is in je leven. Ga je dat nog 20 jaar doen, denk je, die muziek? Of nog langer, tot je dood valt?
2: Graag. Ja, heel graag. Hoe moet ik zeggen? Dat is wie ik ben, hè. Dus je kunt zoiets niet afpakken als je mij dat afpakt, dan ga ik in een hoekje zitten huilen en dan sterf ik van stervernij.
0: Van stervernij.
1: Van stervernij.
0: Ja, je kan dat binnenkort op onze Instagram-kanaal Nostalgie België nog zien, hoor. Die fantastische avond gisteren aan het kampvuur. En die fantastische muzikale herinneringen.
1: Yes.
0: Ik heb er eentje klaarstaan, Stan, van jou, die zeker passeert, denk ik, op dat jubileumconcert. Een song uit 2015 die wel veel veranderd heeft, denk ik. Ik doel op een bepaalde cover die je daar gemaakt
2: hebt. We gaan naar een cover. Gaan we richting Christophe?
0: We gaan richting Christophe.
2: Okay.
0: Een nummer, ik denk voor veel mensen, een nummer dat echt wel een hart veroverd heeft. Hè?
2: Ja, ik zie na concerten zie ik wel eens wat mensen, wat publiek, mensen uit het publiek. En dan hoor ik toch heel vaak niet hetzelfde verhaal, maar toch een verhaal dat... dat toch vaak hetzelfde klinkt, omdat veel mensen... Het wordt wel al eens op uitvaarten gespeeld. En ook huwelijken. Ja, toch ook huwelijken. Maar dan hoor ik toch veel dat mensen daar troost uit halen. En dat doet mij zoveel deugd. Dat is ook waar je het voor doet. Ik ben de zanger voor mijn publiek.
0: Voilà. Laat ons afspreken dat we even gewoon massaal de radio heel erg luid zetten.
2: Okay,
0: en genieten van deze. Amai, ik krijg al terug kippenvel als ik die intro hoor. Ja, moet ik het nog aankondigen? Denk je het niet?
2: Ja, doe maar.
0: Dit is Stan van Samang met de Ster. Goedemorgen.

0: gele reactie op deze. Prachtig, prachtig, prachtig. Laat Monique weten. En nog even voor Wendy Scheepmans. Die zegt, yes, Stan, wij zijn erbij. Op 27 april staat al vast in onze agenda. Het is blijkbaar een paar dagen vroeger wel.
1: Ja, 24 april. Dus pas dat even aan in de agenda. En dan komt het goed, helemaal goed.
0: In het depot in Leuven. Tickets, ja. Waar vinden we die?
1: Die vind je op het depot.
0: Of
1: Stan van Semang.
0: Of okay. Op straat.
1: Dan heb je de chance.
0: Dat is waar. Zometeen na 8 uur ja, krijg je nog leuk bezoek. Hè?
2: Ja, inderdaad. Dan komt onze huiscomedian Robbe Bons weer langs. Dus ook hier in onze B&B. Maar dat is voor na de 8 uur.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
13: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Goedemorgen, ondertussen 3 voor 8. Hier is het nieuws met Simon van Elslander.
14: Goedemorgen. De 5 Vlaamse universiteiten gaan op vraag van onderwijsminister Zuhal Demir een kader uitwerken voor het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs. De Vlaamse regering maakt hiervoor 10 miljoen euro vrij. Hoewel al bijna de helft van de leerkrachten in de hogere graden van het secundair onderwijs AI gebruikt, ontbreken er momenteel duidelijke richtlijnen. Samen met hogescholen en private partners moet het plan scholen een veilige digitale omgeving bieden, waarbij ze zelf de baas blijven over hun eigen lesaanpak. Vanaf vandaag is het nieuwe Europese Migratie- en Asielpact van kracht om de instroom in de EU beter te beheersen. Het pact voert strengere grenscontroles in en introduceert een versnelde asielprocedure van maximaal 12 weken voor wie weinig kans maakt op erkenning. Daarnaast komt er een verplicht solidariteitssysteem waarbij lidstaten asielzoekers kunnen overnemen of financieel kunnen bijdragen. En België kiest voor dat laatste en betaalt 13 miljoen euro. Ryanair dreigt 2 miljoen zitjes in België te schrappen als de federale regering de vliegtax verhoogt. Als de tax voor vluchten vanaf volgend jaar verdubbelt van 5 naar 10 euro, wil de Ierse lage kostenmaatschappij vanaf het winterseizoen 5 vliegtuigen weghalen uit Charleroi. Minister van Financiën Jan-Jan Bon liet echter al weten vast te houden aan de verdubbeling van de tax naar 10 euro. En het is druk op de weg. Door een ongeval met 2 vrachtwagens in de Kennedy-tunnel staat er een lange file op de Antwerpse ring richting Gent. De weg is ondertussen wel vrijgemaakt, maar door een nieuw ongeval verlies je daar nog dik 1,5 uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Hasselt naar Gent aan om via Brussel om te rijden.
3: Nostalgie weer.
14: Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met een lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden liever. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. En begin volgende week meer zomers weer met zon en 21 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
16: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
17: Het is Meezing Vrijdag.
18: Vrijdag!
17: We are...
18: Music.
17: We are...
18: Nostalgie.
17: Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
19: Met Veronique en Sander.
2: Goedemorgen, vrijdag is aangekomen. Stan van Samang die heeft bij ons overnacht. En hier werd vannacht dan ook meer gezongen dan geslapen. Maar hey, zo start een perfect weekend, toch?

0: De eerste liefde van Veronique Kok, deze nieuwe keer.
1: Ja, helemaal zeker. Die posters hingen in mijn kamers, hè?
0: Fantastisch. Deze Tonight. Zometeen krijg je nog John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want.
2: Met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
1: Maar het is ondertussen al 7:07. De ochtend, die is op volle gang. Nog één dag werken en het weekend kan weer beginnen. Maar eerst dan gaan we nog een uurtje radio maken hier aan het ontbijt van onze B&B. En we hebben nog bezoek, hè? Goedemorgen, Robbe.
3: Goedemorgen, hallo.
4: Dag, Robbe.
1: Onze huiscomedian. Je hebt de week weer gefileerd. Hou je eigenlijk van comedy?
4: Nee. jawel. Okay. Ja, ik kijk er soms zelfs heel hard naar op.
1: Ja? Ah. Ja. Maar jij bent zelf ook wel een grappige, vind ik. Nee?
3: Ik vind
1: dat wel. Heb je dat ooit geambieerd, zo, comedy?
4: Geambieerd? Misschien komt het ooit nog op mijn pad of zo. Ik zou dan niet uit de weg gaan.
1: Okay.
4: Maar geambieerd, nee.
1: Klinkt mysterieus.
0: We hebben een verrassing. Jij mag het doen in de plek van Rob. Nee.
3: De tekst is hier, alsjeblieft.
1: Oké, Rob, jij bent er klaar voor?
3: Ik denk het wel, maar ik heb ooit een goede raad gekregen. Niet van Wiltura, maar van Sergio. Die zei, als je niet meer zenuwachtig bent, moet je gewoon meer drinken.
4: Ja.
1: Ah, ja.
3: Dus ik ben super zat.
0: We zijn begonnen. Ja. Let's go.
3: De K3 Originals eindigen hun tour en kunnen eindelijk beginnen aan een welverdiende pauze. Hun menopauze. Ruben van Gucht komt binnenkort met een single. Maar wat kent Ruben nu van een single? Ja, als hij de single behandelt zoals de rest in zijn leven, dan is die single al rap een album. Bart De Wever verzet de ontmoeting met de president van Zuid-Korea voor de uitvaart van Margriet Hermans. De Wever zei daarop, voor Margriet laat ik die president even lekker hangen. De openingsmatch van het WK ging door in Mexico-stad. Dat is voor die supporters super gevaarlijk natuurlijk. Ja, want ik heb gehoord, als je daar wilt geraken in Mexico, moet je eerst overstappen in Amerika. Trump viel in slaap tijdens de NBA Finals wedstrijd tussen de Knicks en de Spurs. Het boeide hem dus niks. Ze moesten Trump wakker maken en dat ging vlot door te zeggen dat er makkelijke kinderprooien in de buurt waren. Thuisverpleegster Stephanie Sander is hopeloos op zoek naar een job. Dus die denkt echt dat die kan stelen en geld mismanagen van mensen en zelf nog recht heeft op een job. Wat denkt hij dat deze is? Het parlement? De deelsteps worden in Brussel afgeschaft van 2027. Jammer, hoe ga ik nu met een drugsdealer herkennen? Dat is zo raar. Oh. Er kwam dus protest op die afschaffing van de steps, maar het is gewoon dat onverantwoord bestuur met weinig respect voor de inwoners van Brussel. Wat denk je dat deze is? Het Brussels parlement? Brugse leerlingen in de rijen. Springen in de rijen om hun afscheid van het middelbaar te vieren en volgens mij ook om duidelijk te maken dat door Zuhal hun toekomst ook in het water valt.
4: Oh.
3: En de laatste, Ben Weitz was deze week te gast hier in een B&B. Ja. Ik ben al heel blij dat hij niet in zijn boxershort is gekomen. En daarmee bedoel ik natuurlijk dat hij een broek aan had en niet dat hij bij het zien van Veronique in zijn boxershort is gekomen. Dat was het, dames en heren. Yes.
0: Allee, Robbe, wij doen zo ons best om die mensen te verbannen.
3: Check.
0: Oh, zalig. Van de week is weer helemaal gefileerd.
1: Ja, heel tof.
0: Ik heb Stan toch smakelijk zien meelachen.
4: Ja, graag.
3: Hij was gewoon aan het eten.
4: Nee.

0: είχε πάει ο Κιάνταν μπει εμπίκαντζε.
1: Das ist der Avis jetzt von Robo Boris.
0: Ja, das ist hier mit mir hier. Ich war. Das ist schlecht in
2: Info.
0: Bo, wat ik wilde zeggen, we hebben nog één bongebon liggen. Laat ons eerlijk zijn, Sandra, die moet nog wel de deur uit. Hè? Maar daar moeten ze wel iets voor doen. Dat is meespelen zometeen met ons spelletje. Wil jij een team vormen dan met Stan van Samang? Hey, wie kan dat eigenlijk zeggen, dat ze kunnen team met de Stan? Ik zou dat ook doen. Stuur dan nu het woordje B&B in onze app.
2: Stuur het erop.
0: En jij moet dan Sivis, jij zegt Sivis dan Master of Ceremony.
2: Ja, ja.
1: Ja, als de persoon niet wint, is het jouw schuld, hè, Stan?
2: Ah, gaan we zo beginnen.
1: Ja, het is natuurlijk de moeite waard. Ondertussen is Cookie aan mijn voeten aan bijten, dus ik ga even kijken welke muziek. Scissor Sisters komen eraan met I Don't Feel Like Dancing. En Nena, die vliegt toch rond in haar luchtballon.
3: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
4: Excellent!
3: Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
4: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
7: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: voor al de studenten die nog een examen Duits op de planning hebben staan, niet studeren, gewoon alleen naar luisteren. Hè. Dan ben je er ook door. Eentje uit 1983.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Goedemorgen, 7:30 ondertussen. Tijd om te spelen dus. Dat doen we vandaag met Peter uit Eigen Bilze. Goedemorgen, Peter.
3: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander en Stan.
4: Hey. Goedemorgen, Peter.
2: Hey, jij zit thuis klaar om te spelen, maar je zit daar niet alleen. Hè? Wie heb je als hulplijn ingeschakeld?
3: Ik heb mijn vrouw als hulplijn ingeschakeld. Die werkt vrijdag vanuit thuis. Dus we zitten hier samen in spanning af te wachten.
2: Alright.
0: Tijdens de werkuren. En weet de baas dat ze tijdens de werkuren mee zitten spelen met... Nee.
3: Ja, ze begint pas om 8:30 officieel. Oh, dus dat zou nog moeten meevallen.
0: Dat is goed. Dan ben ik gerust, Peter. Dan kan ik het loslaten.
2: Zeg, Peter, jij gaat vooral spelen voor die bongobon natuurlijk. Met jouw vrouwtje waarschijnlijk. Dat zou een hele fijne extra cadeau zijn voor Vaderdag nu zondag. Je gaat dan mee naar een B&B om te gaan genieten. Als je tenminste 3 figuren juist kan raden binnen de 30 seconden. Stan, die gaat die zo goed mogelijk omschrijven. Zijn jullie allebei klaar, heren?
4: Totaal klaar.
2: Alright, dan gaat jullie tijd...
3: Ik ben er klaar voor.
2: Nu in.
4: Oké, Peter. We zoeken een Belgische zanger. Hij heeft een band samen met zijn broer. Zijn broer heet Chris.
3: Juist geraden.
4: Presentator. Het programma heet Vrede op Aarde. Hij is kaal, hij heeft een bril.
3: Sandeleier.
4: Ja. Een Nederlandse zangeres, a Nobody's Wife. Girl. Hallo. Zo'n stoere... Ja.
0: We zijn.
2: Het is binnen.
0: Wat een bal, Peter. Hoe? En heeft de vrouw moeten helpen, Peter, of heb je het op eigen kracht
3: gelukt?
4: Dank u, Peter.
0: Is het op eigen kracht gelukt, Peter, of heeft de vrouw moeten helpen?
3: De vrouw heeft toch hier een keer moeten helpen, toch wel, ja.
2: Wel, dat is goed verdiend voor jullie allebei. Gaat ervan genieten van een B&B en welkom in onze Club van Nostalgie.
1: De wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen.

0: Goedemorgen, 8:55 zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Simon van Elslander.
1: Nieuwe overheidsrichtlijnen over hoe lang je thuis mag blijven bij ziekte veroorzaken onrust. De fiches geven voor 20 aandoeningen een gemiddelde hersteltijd aan en stellen soms dat ziekteverlof niet nodig is. Artsen en patiënten vrezen dat dit zal leiden tot te strenge controles en een gebrek aan maatwerk. Volgens de opstellers zijn de fiches puur informatief, al moet het wel het aantal langdurig zieken verminderen. Het dodental na de zware aardbeving van afgelopen maandag in de Filipijnen is gestegen naar 55. Nog 31 mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken moeizaam verder door aanhoudende naschokken en felle regenval. Helikopters worden momenteel ingezet om voedsel en water te leveren aan geïsoleerde gebieden. En rond de openingswedstrijd van het WK voetbal in Mexico-stad is het gisteravond tot zware rellen gekomen tussen de politie en betogers. Buiten het stadion waar Mexico speelde tegen Zuid-Afrika verliep het protest aanvankelijk rustig, maar toen gemaskerde groepen de confrontatie zochten met de politie, sloeg de sfeer om in chaos. Er zijn intussen meerdere mensen gearresteerd.
2: Dankjewel, Simon. Zometeen krijgen we eentje uit misschien wel het beste van de belpop. Ik weet dat jij houdt, Stan, van het betere Vlaams gelied.
3: Zeker.
2: De Kreuners met Ik wil je.
3: Ja, zeker.
2: Een meezingertje?
3: Ja, natuurlijk.
2: Veronique, je kent die ook van voor naar achter en van achter?
0: Ja hoor, zeker.
3: Vol een bak zijn. Ja, ja.
2: Eerst nog Erwin met het weer en dan is het tijd om mee te zingen.
4: Het weer met Erwin Franks. Vanmorgen is het nog op vele plaatsen grijs. Lokaal valt er nog wat lichte regen of motregen, passeert er nog een lichte bui. Maar in de loop van de dag wordt het droger en komt vanaf de kust de zon voorzichtig tevoorschijn. Morgen is de regen eindelijk het land uit. Zaterdagmiddag is de zon steeds vaker op het appel bij toch al 20 graden. En ook zondag en maandag is het droog met redelijk wat zon. Maar door een fris voelbare wind wordt het nog niet echt warm bij een graad of 21.
5: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
6: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostal.

0: Goedemorgen, ondertussen 6 over 6. Nee, wat zeg ik nu? 4 over 8:30 is het. Jongens, toch? Die nacht van gisteren, Stan, dat blijft toch in mijn kop hangen.
1: Het zal weer mijn schuld zijn, zeg.
0: Het was veel te gezellig.
1: Dat was heel gezellig.
0: Maar Stan, elke ochtend bellen wij ook naar de Verofoon. Je kent dat, dat is de gsm die rondgaat in BV-land. Maar bij wie gaat die vandaag terechtkomen? Gisteren hadden we Peter Goossens. Die kennen we natuurlijk een beetje. En die kent natuurlijk
1: heel veel BV-land. Hè?
0: Dus alles kan, Sander.
2: Ja, we gaan straks moeten bellen en we hopen vooral dat die BV in kwestie al wakker is.
0: Ja, en dat hij gaat oppakken. Hè?
2: Dat hebben we ook al een paar keer gehad. Ja. Dat die nog in het spreekwoordelijke tukje lag. In het bedje lag. Zometeen hoor je het na Kenny Loggins met Footloose en Coldplay met A Sky Full of Stars.
3: Het weekend van nostalgie.
4: Dat is veel muziek.
3: Nee, echt heel veel.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.
3: Met non-stop de grootste hits.
4: En geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
3: Op sunweb.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be. Krevel.
6: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zelf.

0: De samenvatting van een week. B&B, Veronique, a sky full of stars. En vooral ook een B&B full of stars. Wat een week was het toch, mannen?
1: Zeg maar zeker, jong. Zo plezant.
0: Het zit er bijna op.
1: Goedemorgen, 8:15 alweer live vanuit de B&B. Nog even voordat wij hier de deuren gaan sluiten. Onze laatste ochtend hier aan het ontbijt, die zit er bijna op. Maar eerst gaan we nog eens bellen naar de Verofon. Benieuwd u dat er gaat oppakken, hè?
0: Laat maar eens bellen.
2: Ik ook. Kom, belt.
0: Rustig. Gaat hem over, dat is al de eerste vraag.
1: Ja, en gaan ze afpakken.
0: Ja, ja, hij gaat dat
1: nou wel.
3: Goedemorgen met Christophe.
1: Ah. Goedemorgen Christophe. Hoe is het met jou?
3: Hey, Veronique. Goed, hè?
1: Hey. Goed, fantastisch. Christophe, ik zit hier samen met Stan van Samang aan het ontbijt. En oh, jullie hebben natuurlijk wel een link natuurlijk, hè, met een ster. Hè, een grote hit voor jullie allebei, maar het was een cover van jouw nummer. Hoe is dat eigenlijk voor jou geweest?
3: Superleuk, hè. Ik ben heel blij dat dat liedje een nieuw leven heeft gekregen. Toen ik het schreef in 2007, had ik nooit gedacht dat in 2014 nog eens een extra boost zou krijgen. Dus ik was er super blij mee.
1: Dat zal wel zijn. Zeg, en jij momenteel, zijn jij nog met nieuwe hits of nieuwe albums of singles of iets bezig?
3: Ja, nu zondag ga ik, naar aanleiding van mijn 50ste verjaardag, ga ik een nieuw nummer opnemen. Dus ja, het is spannend. Ik ben eens benieuwd wat iedereen er gaat van vinden.
1: Ja, dat zal wel. Ja, en de zomer staat ook weer voor de deur. Allee, hopelijk komt er ooit nog eens een zonnetje. Wordt het een drukke periode voor jou?
3: Ja, het voorjaar was iets kalmer, ik denk bij iedereen in de sector. Maar de zomer is heel goed gevuld, dus ik ben wel blij, kijk er wel naar uit.
0: Komen jullie elkaar eigenlijk, allemaal artiesten onder elkaar, Christophe en Stan, veel tegen in de zomer? Is dat zo? Hier zijn de collega's weer? Voelt dat een beetje zo?
3: Ja, er zijn heel veel optredens en zo. We zien elkaar en passant, hè, weet je wel. Want de ene komt van het podium en de andere moet dan al
2: op. Het is altijd heel vluchtig, hè?
3: Ja. Door. Ja, ja, dus dat is, ja, er is geen tijd om te zeggen, kom, we blijven hier even zangen en zo. Maar er is altijd wel een superleuke sfeer backstage.
1: Okay,
0: kan ik mee mailen?
1: Ga ik je nog zien in Spanje deze zomer eigenlijk, of weer niet?
3: Ik ben hier.
1: Oh, je zit er nu, potverdorie.
2: Ik ben hier ook.
1: Ja, hij zit er nu. Doe mijn ouders dan even de groetjes, hè.
3: Ik ga dat doen. Ik ben ze nog niet tegengekomen. Ik heb er al op gelet, maar ik heb ze nog niet tegengekomen.
1: Ik
3: kom vanavond naar huis.
1: Oké, je vertrekt al terug. Oké, ja, dan ga ik u niet zien. Misschien deze zomer. Hè. Safa, ik vond het heel leuk om nog eens aan de lijn te hebben. Geniet er daarvan en goede vlucht terug. Hè.
3: Dat is superleuk. Bye bye.
1: Doei.
0: Dag Christophe.

0: Jannick de Kok deed een soort moderne dans op deze Ten Sharp. So You Think You Can Dance.
1: Ik vond prachtig. Apenbewegingen.
0: Ja.
2: Ja, als je het erbij zegt, ja, dan snap ik het.
0: Dat is prachtig.
1: Oh, mannetjes,
0: prachtig.
1: Oh, het is zo leuk geweest, heren mannen. Goedemorgen. Het is 9:09 ondertussen. En daarmee zit de ochtend er al op, hè, Sander? Stan, vond u het een beetje leuk?
2: Maar ja.
1: Ja?
2: Ik ga het missen.
0: Oh, wij.
2: Nee, ik vond het heel gezellig.
1: Ja?
2: Dank u voor de uitnodiging.
0: Maar jij bedankt om tot hier te komen.
2: Het is heel graag gedaan.
1: Ja, wel, maar ik stel de vraag eigenlijk aan al mijn gasten die zijn blijven slapen in het thema van met vier in bed. Hè, om het op zijn BNS te hebben. Hoeveel bedjes krijg ik?
2: Ja, op... een half, twee, vier is... hoeveel bedjes kunnen geven?
1: Vijf.
2: Maar dan toch zeker twee. Zeker, hè?
1: Oei, was het niet goed?
2: Jawel. Misschien zelfs drie of vier. Nou, ik vind... Het moet ook zo sfeer en gezelligheid. Nee, dat is
1: alles,
2: een ander programma.
1: Alles,
2: maar
1: ja.
2: ik geef u wel het maximum van de punten.
0: Oké.
1: Okay. Allee, amai, zie ik hier
0: een schrik, zeg. Veronique, we gaan hier moeten beginnen opruimen. Want Michael Jackson gaat beginnen zingen. En jij moet hier nog de lakens afdoen.
1: Ja, dat is goed. Allee.

0: Allee, zeg dat die BNB van Veronique nu al terug dicht gaat. Het is echt voorbij gevlogen. En wat een toffe week. Michael Jackson?
1: Straks bij Nostalgie.
0: En de shiny happy people staan al klaar na het nieuws van voor 9 uur.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
6: Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
10: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
9: Oh, Chantal, zwijg ervan.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
10: Vocht en kurk?
11: Oeh, die kurk.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
12: Kurkfabriek van Avermaat.
13: Oh, sfeerverlichting.
14: En olie.
13: Oh ja, schat. Hier, kort.
14: Of anders koolzoenbandjes.
13: Oh ja, en latex handschoenen.
14: Oh ja.
15: En geen klantenkaart, meneer?
16: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
17: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
16: Safti.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:58, het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, dokters krijgen blijkbaar richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn.
18: Ja, de fiches geven voor 20 veel voorkomende aandoeningen een gemiddelde hersteltijd aan. Soms stellen ze zelf dat ziekteverlof niet nodig is. Huisartsen en patiëntenorganisaties reageren bezorgd en vrezen voor strengere controles en een gebrek aan maatwerk. Volgens de opstellers zijn de fiches puur informatief, al is het wel het doel om het aantal langdurig zieken in ons land te verminderen. De 5 Vlaamse universiteiten gaan op vraag van onderwijsminister Demir een kader uitwerken voor het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs. De Vlaamse regering maakt hiervoor €10 miljoen vrij. Hoewel al bijna de helft van de leerkrachten in de hogere graden van het secundair onderwijs AI gebruikt, ontbreken er momenteel duidelijke richtlijnen. Samen met hogescholen en private partners moet het plan scholen een veilige digitale omgeving bieden, waarbij ze zelf de baas blijven over hun eigen lesaanpak. En de Mechelse burgemeester Bart Somers legt een busverbod van 1 maand op aan een 17-jarige jongen uit Putten. De jonge man was herhaaldelijk agressief tegenover buschauffeurs en mag 2 specifieke buslijnen tussen Mechelen en zijn woonplaats niet meer nemen. Het is de eerste keer dat Somers dit middel inzet na aanhoudende klachten over overlast op de bus. De politie zal gerichte controles uitvoeren om te kijken of de minderjarige zich aan het verbod houdt.
1: Nostalgie weer.
18: Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. En volgende week gaan we een zomerse week in, maandag beginnend met zon en 21 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
19: Alexandra Potvin.
0: Goedemorgen, misschien heb je al heel lang in de file gestaan, ergens in de buurt van de Kennedy-tunnel. Het zijn ook de laatste regendruppels. We gaan het allemaal achter ons laten en genieten en meezingen. We are music. Nick Kershaw, eerst R.E.M.

0: Voorlopig zijn we zelf nog even de zonnetjes. The shiny happy people, R.E.M. en Kate Pearson.
1: Amazing vrijdag bij Nostalgie.
0: En Christine stuurt nog in de app, zoals zoveel anderen trouwens. Wat is die week vlug gegaan, die B&B week? Ze zou het wel zien zitten als Veronique en Sander tot aan de vakantie daar blijven. Maar Christine, Veronique heeft een andere belangrijke taak natuurlijk volgende week. En dat is haar studerende zoon ondersteunen en verwennen. Maar ze zijn hier wel in de studio maandagochtend opnieuw vanaf 6 uur. Het is vrijdag, misschien nog meetings voor jou, mails en to-do-lijstjes. Maar dat wil niet zeggen dat we het weekendgevoel nog moeten tegenhouden. Integendeel, op vrijdag zingen we ons richting je weekendplannen. En als er iemand is die weet hoe je een feestje bouwt, dan is Dua Lipa wel. Haar trouwfeest werd er een van 3 dagen onder de zon. En je hoort haar zometeen met Dance the Night Away naar deze Nick Kershaw Show.

Ik heb het even gecheckt. Het is vandaag exact een jaar geleden dat ik met Veronique de Kok en een vriend naar Dua Lipa ben gaan kijken. Het is ongelooflijk. Het vliegt de tijd. Dance the night away op deze Meezing vrijdag. En dit is Clouseau natuurlijk. Da.

0: Opgenomen na een nachtje stappen, dat weet je, daarom die heese stemmen. Volgens mij kunnen mijn toffe collega's in de B&B van Veronique nu ook even hees meezingen vanochtend. Want ze zijn gisteravond blijven hangen aan een kampvuur. In de tuin van de B&B neem ik aan, samen met Stan van Samang. Daar ga je nog een uitgebreid verslag over kunnen zien op onze socials. Heel binnenkort vandaag op Nostalgie België. Volg ons als dat nog niet het geval is. Ik heb nog een heese stem trouwens. Bonnie Tyler komt eraan na Billy Ocean.
1: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Het is Meezing Vrijdag.

het gevoel dat we allemaal al wel eens gehad hebben. It's a Heartache van Bonnie Tyler. En 12 juni, hou jullie vast, is internationale falafeldag. Zegt je dat iets? Het kan wel eens lekker zijn, vind ik. Een heerlijke falafel tussen zo een broodje. De geliefde kikker erwt de balletjes krijgen dus zelfs een eigen feestdag. En misschien weet je nu ineens wat er op tafel schijnt straks of vanmiddag tijdens de lunch. Voor Charlotte is dat nog niet het geval, want die is nog niet zo lang wakker. Ze stuurt net op tijd opgestaan om jou te horen. Voilà, ontbijtje met jou. En leuke muziek, wat moet een mens nog meer hebben? Als dat je gelukkig maakt, dan ik ook volledig natuurlijk. Dus als je nog dingen met mij wilt delen, altijd welkom. De Nostalgie-app is daarvoor. You too, I still haven't found what I'm looking for. Na deze toffe hits gescoord in de 90s. En perfect voor Amazing Vrijdag. Steps and the last thing on my mind.

0: Jawel toch? Je zit al bij de leukste club van het land, die van nostalgie. U2 hoorde je. Heb je gisteren naar de eerste wedstrijd van het WK gekeken? Het was geen vette, vond ik. Mexico tegen Zuid-Afrika. Twee Zuid-Afrikanen die een rode kaart kregen. Hugo Broos heeft werk, denk ik, met zijn spelers. En de openingsceremonie, dat was met Shakira. Al de tweede keer mag ze het WK lied zingen. En nog heel wat andere artiesten die mega populair zijn in Mexico. En waar ik nog nooit van gehoord had. Gek toch, hè? Als je het gemist hebt, niet erg. Het WK heeft drie openingsceremonies, drie gastlanden, vandaag Canada. En daar zal Alanis Morissette op het podium staan en ook Michael Bublé blijkbaar. Ik hoop dat Veronique de Kok dat gehoord heeft. Dat is haar show, hè? Zometeen Texas naar de Black Eyed Peas.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
4: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
9: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
10: Lenen bij Leeman.
11: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
12: Allee, Harry.
11: Wat?
12: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
11: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans. Is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: We are music.
13: Hits at work.
14: Alexandra Potvin.

zie in de nostalgie alle berichtjes verschijnen met heel wat weekendplannen. Fijn zo. En ondertussen blijven meegenieten natuurlijk van al die amazing hits. Foreigner komt eraan met Cold as Ice, maar eerst dit. Ja, dat was gefeund haar. Zonnebank bruin, alhoewel het kan ook fondetijn geweest zijn. Een haar waar veel vrouwen jaloers op waren. Dat was Thomas Anders van Modern Talking in de 80s. Nu ziet hij er veel mannelijker uit. Je moet hem maar eens googlen. En je hoeft het niet toe te geven, maar ik weet dat je gaat meezingen. Kan niet anders. Iconisch duo. En dit was hun eerste grote hit. You're my heart, you're my soul.

cold as ice. Zo erg was het nog niet de afgelopen dagen, maar het scheelde niet veel. Edwin stuurt trouwens in de app. Man, man, man, wat een weertje vandaag. Het zijn de laatste, het zijn echt de laatste buitjes. En dan gaan we naar omhoog. The only way is up. Om het met de woorden te zeggen van onze weerman Erwin, heb ik vanmorgen gehoord. De citroen is bijna volledig uitgeperst. En dan kunnen we weer een aantal dagen genieten van heerlijk zomerweer. Ik kijk er ongelooflijk naar uit. We gaan naar 10 uur met een slow. En wat voor een, als je de hoge noten niet haalt, dat is niet erg. Het belangrijkste is gewoon dat je meezingt. En sleur je collega's ook maar mee met Mariah Carey.

0: Ken Lee. Dat zong die van Idols heel lang geleden. Die van Idols Roemenië. Ja, ik heb ook de neiging om dat nu zo te zingen. Al jaren aan een stuk. Lauren stuurt het in de nostalgie-app. Mariah Carey.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Excellent! Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
9: Schat, hoort je het?
10: Wat?
9: Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
11: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
9: Ja!
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Score op excellent.be.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
14: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
15: Zeg, schat.
16: Ja?
15: Waar is die staanlamp naartoe?
16: Ah, die is kapot gegaan.
15: Oei, en onze relax?
16: Ook kapot.
15: Ook kapot?
16: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
15: Ja.
16: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
15: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
16: Nee. 1 adres.
15: Oh.
13: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
17: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
18: Ja, nog 1 meter. Oh.
19: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
20: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 2:40. Het nieuws met Simon van Elslander. En de nieuwe overheidsrichtlijnen voor ziekteverlof zorgen voor heel wat ophef.
21: Ja, de Belgische overheid heeft richtlijnen gepubliceerd die artsen moeten helpen bepalen hoe lang een patiënt thuis mag blijven met ziekteverlof. De fiches geven voor 20 veelvoorkomende aandoeningen een gemiddelde hersteltijd aan. Huisartsen en patiëntenorganisaties reageren bezorgd en vrezen voor strengere controles en een gebrek aan maatwerk. Volgens de opstellers zijn de fiches puur informatief, al is het wel het doel om het aantal langdurig zieken in ons land te verminderen. Amerikaans president Donald Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen weghalen uit Europa. Dat schrijft de New York Times. Het aantal beschikbare gevechtsvliegtuigen zou in crisistijd dalen van 150 naar 100. Ook tankvliegtuigen, een vliegdekschip en een onderzeeër zouden elders ter wereld worden ingezet. De maatregel beperkt het vermogen van de NAVO om lange afstandsaanvallen en toezicht uit te voeren. En past in Trumps beleid om Europese landen te dwingen zelf meer uit te geven aan defensie. De Mechelse burgemeester Bart Somers legt een busverbod van 1 maand op aan een 17-jarige jongen uit Putten. De jonge man was herhaaldelijk agressief tegenover buschauffeurs en mag twee specifieke buslijnen tussen Mechelen en zijn woonplaats niet meer nemen. Het is de eerste keer dat Somers dit middel inzet na aanhoudende klachten over overlast op de bus. De politie zal gerichte controles uitvoeren om te kijken of de minderjarige zich aan het verbod houdt.
1: Nostalgie weer.
21: Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En volgende week wordt het zomers, maandag zon en 21 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
10: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
1: Het is Meezing Vrijdag. We are
22: music.
1: We are
22: Nostalgie.
1: Hits at work.
22: Alexandra Potvin.

0: iedereen is van de wereld. Behalve onze Sieg. Die is van het padje, dat weten we ondertussen al. Sieg de Donker straks in het Amazing Café. En ik wacht eigenlijk wel elke vrijdag vanmiddag op zijn berichtjes. Daar straks heeft hij dit nog gestuurd.
1: Hey Alexandra, I can't leave. Ilibi dibi dabu. I can't leave. I can't leave. Bibidu. Nostalgie.
0: Straks hoor je hem in het Amazing Café tussen 3 en 6 en kan je weekend echt gaan beginnen. Deze ochtend al de laatste keer B&B Veronique en de muzikale gast was Stan van Samang. Met heel veel zotte verhalen, zo ook tijdens Liegt hij, deze week natuurlijk. Hij vertelde dat hij ooit op een solotripje naar Rusland ging en dat hij daar in een bos terecht kwam dat vol zat met beren. Hij vond er dus niks anders op dan in een hutje te slapen, maar werd wel heel bruut wakker gemaakt.
2: En ik kijk naar buiten en ik zie iemand met een geweer naar mij komen, naar die kaban. Die slagen die deur open, die beginnen te roepen op mij. Maar ja, ik verstond die natuurlijk niet en zij verstonden mij niet. En met die twee lopen op mij gericht, ik met mijn armen omhoog van don't kill me, hè, I'm still young and good looking. En die zijn beginnen schreeuwen op mij, met die twee lopen op mij gericht. En toen heb ik een klein beetje in mijn broek gedaan, denk ik. Want ik dacht, nu is het gedaan.
0: Ja, wat bleek achteraf, dat geweer, dat was dus geen geweer, maar een vishengel. En de twee Russen, die waren niet boos, maar die dachten gewoon dat er beren in het hutje zaten. Alles bleek dus een miscommunicatie, maar ik kan me wel voorstellen dat dat een heel enge ervaring moet geweest zijn voor Stan, die hij voor altijd gaat onthouden. Trouwens, meer over B&B Veronique van vanochtend kan je natuurlijk zien ook op onze Instagram. Dat is Nostalgie België. Straks gaat Marcia ook nog eens terugblikken naar toffe momenten van vanochtend. En ondertussen verder met al die geweldige hits en heel veel amazing hits. Want het is vrijdag, hè? Jermaine Jackson en Pia Zadora met een titel die ik niet, maar dan ook niet ga vernoemen vandaag. Ik weiger. Maar wel een toffe hit. Eerst nog Umberto Tozzi, Gloria.

0: Ik ga de titel echt niet uitspreken. Dat gaat ongeluk brengen. Hilde Geens heeft trouwens een beter voorstel in de Nostalgie-app. And when the rain begins... Nee, dat zeg ik het wel. Godverdorie. When the sun begins to shine, dat moest het zijn eigenlijk. Sorry. Heb ik het zelf verprutst, hè? Nee, geen bijgeloof natuurlijk. De zon die komt er echt wel. En die warmere temperaturen. De zomer komt terug heel binnenkort. Voel je het weekend nog niet helemaal? Wacht maar tot je Imagine Dragons hebt gehoord. En die grote 90s klassieker van Nathalie Imbruglia.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Hou je van verhalen over muziek?
12: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
11: Of luister je gewoon liever naar pop?
13: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Oh, sfeerverlichting.
11: En olie.
14: Oh ja, schat. Hier, kort.
11: Of anders koolzoombandjes.
14: Oh ja, en latex handschoenen.
11: Oh ja.
15: En geen klantenkaart, meneer?
16: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe het zelf.

0: project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
1: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
0: Safti.
2: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.

Vrijdag mag je jezelf wel eens een extra pluim geven, denk ik. On top of the world, Imagine Dragons. Bij Nostalgie, vrijdag vanmiddag. Amazing dag, heel de dag eigenlijk. Tot 6 uur vanavond. Met vandaag ook weer een eerste en grootste hit. Het is echt een specialeke, maar heel tof om mee te zingen uit de 80's. De Dinky Toys komen eraan. Naar deze Wang Chung.

0: En dat is niet gelogen, denk ik, als het over Coco Junior gaat. I Can Keep My Hands Off You van de Dinky Toys. De eerste en grootste hit. Er staan er alweer een paar toffe klaar voor volgende week. Je mag nog altijd suggesties doen in de Nostalgie-app. De eerste en grootste hit van een van jouw favoriete artiesten. Vandaag iemand die van elektronische muziek iets maakte dat ook de hitlijsten kon veroveren. Het is een zanger die er in 1979 uitzag alsof hij uit een heel verre toekomst kwam. In de eerste en grootste hit zometeen. Na Duran Duran en Kissy and the Sunshine Band.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: Mannetjes,
16: vader.
15: Bobby is zo vrolijk.
16: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: En waarom?
16: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
17: En wat willen we?
16: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
18: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
19: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Hits at Work.
1: Alexandra Potvin.

veel elektronica in de hits van Duran Duran. Net zoals in de eerste en grootste hits. Nostalgie. Ik kreeg in de app gestuurd, is het misschien Alison Moyet? Nee, het gaat over een man. Een zanger, Gary Numan. Een apart geval, eind jaren 70. Een beetje verlegen ook, introvert. En gefascineerd door technologie en science fiction. En dat hoorde je ook in zijn muziek. Het is zelfs een beetje de uitstraling, vind ik, van een robot. Geen gitaar voor hem, hij zit er volop in op synthesizers en de elektronische klanken die zo typisch werden voor de 80's. Hij schreef daarmee echt wel muziekgeschiedenis. Zijn eerste grote hit was een nummer dat zich afspeelt in een futuristische wereld waar de grens tussen mens en machine steeds kleiner wordt. En dan heb ik het over 1979. Hè. Our Friend Electric duurde meer dan 5 minuten, wat uitzonderlijk lang was voor een nummer 1 hit in die tijd. Toen nog met Tubeway Army en Gary Numan. Dat was een band, maar die groep die verdween al snel naar de achtergrond. Die werd gewoon naar achter geschoven na zijn eerste grote nummer 1 hit. Zijn tijd dus ver vooruit en een pionier van de synthesizer pop, Gary Numan. Ik ga hem volledig starten, want die intro die moet je gewoon zo kunnen beluisteren. Our Friend Electric.

En je kan al uitkijken naar zijn grootste hit. Die hoor je straks rond 1:15 bij Marcia Boisrodi. Gary Numan, dankjewel om mij eraan te herinneren trouwens. Dat hij op 2 augustus speelt op de Lokerse feestdag.

0: straks bij Nostalgie.
1: De longen weer helemaal openzetten. En dan zingen we met deze fantastische Belgische hit van Technotronic.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Oké, actie!
0: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
0: Tot Spider-Man Brand New Day.
5: What is happening to me?
0: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
6: dat is een pakje voor jou.
0: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Goedemorgen, het is 2:14. Het nieuws met Simon van Elslander. De supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan, blijkbaar.
7: Ja, vakbonden vermoeden dat Colruyt bezig is met een stille herstructurering om de wet Renault te omzeilen, zo schrijft het laatste nieuws. Volgens een ontslagen IT-medewerker zijn er de voorbije maanden al honderden mensen in kleine schijfjes ontslagen bij de centrale diensten. Door de ontslagen op te knippen en te spreiden over verschillende bedrijfstakken, hoeft de winkelketen geen streng gereguleerde procedure voor collectief ontslag op te starten. Colruyt zelf ontkent de claims en spreekt in de krant van normale personeelsverschuivingen. Amerikaans president Donald Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen weghalen uit Europa. Dat schrijft de New York Times. Het aantal beschikbare gevechtsvliegtuigen zou in crisistijd dalen van 150 naar 100. Ook tankvliegtuigen, een vliegdekschip en een onderzeeër zouden elders ter wereld worden ingezet. De maatregel beperkt het vermogen van de NAVO om lange afstandsaanvallen en toezicht uit te voeren. En past ook in Trumps beleid om Europese landen te dwingen zelf meer uit te geven aan defensie. En klimaatactivist Wouter Mouton is opgepakt na een tiental huiszoekingen bij de klimaatbeweging Code Rood. Het gerechtelijk onderzoek draait om bendevorming en materiële schade na een eerdere gewelddadige bezetting van een voedingsbedrijf in de Gentse haven. Mouton, bekend van eerdere kleefacties, is een van de 16 arrestanten. Verschillende NGO's reageren intussen verontwaardigd en spreken van een disproportionele machtsontplooiing om klimaatprotest te criminaliseren.
0: Nostalgie weer.
7: Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En volgende week wordt het zomers, beginnend bij maandag zon en 21 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
8: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
0: Het is Meezing Vrijdag. We are
9: music.
0: We are
9: nostalgie.
0: Hits at work.
2: Alexandra Potvin.
1: En met dat meezingen zijn we vanmorgen vroeg al gestart. Dus geen excuus meer. Je bent absoluut opgewarmd. Kom eraan, Christopher Cross. Ik zag hem nog live onlangs. Goed concert na Technotronic.

It's okay, het had ook It's alright kunnen zijn, maar dat was iets te lang voor mij. Christopher Cross en ja, voor de rest gaan we blijven meezingen, want het is vrijdag. Straks ook nog een heel gepassioneerde onderneemster heeft te maken met kinderkledij. Matthias Rijm komt eraan. Na deze miljoenen platen verkocht, trouwde ooit met Jennifer Lopez, werd een van de grootste Latino-sterren ter wereld. En dit was een hele grote wereldhit voor hem. In 2000, Mark Anthony, You Sang to Me.

0: hier op Blinkeroever nog altijd. Oh, een grauw-grijze lucht. Maar blijkbaar in Wilrijk bij Antwerpen komt de zon al een klein beetje piepen. Het is een flauw zonnetje, maar het is het begin natuurlijk. Zometeen weer een onderneemster die we leren kennen dankzij Unizo. Het is een winkel waar je niet zomaar speelgoed of kinderkleding koopt, maar herinneringen voor later. In Sint-Niklaas is te doen een winkel die ook een warme ontmoetingsplek is. Het verhaal van Three Little Stories krijg je na ZZ Top. En ja, voor iedereen die vandaag al een paar hindernissen heeft genomen en toch blijft doorgaan, nog wat extra power krijg je van Billy Paul.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel.
4: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: Het is Amazing Vrijdag.

0: Ik heb hier ook weer luchtgitaren gespot op de redactie van Nostalgie. Zizi Top. Online kan je alles bestellen, maar een winkel waar je binnenkomt voor een cadeautje, een lekkere koffie, een koekje en soms krijg je er zelfs vers gebak. En dat allemaal met een grote glimlach natuurlijk. Dat vind je niet op het internet. In Sint-Niklaas bouwde Gislijn Afasi, ik hoop dat ik het goed zeg, met Three Little Stories aan veel meer dan een winkel. Dag Gislijn.
1: Goedemorgen, hallo.
0: En jouw slogan is niet toevallig Creating Childhood Memories. Maar eerst en vooral die Three Little Stories, die geweldige naam, van waar komt die?
1: Wel, Three Little Stories komt eigenlijk vooral... Allee, heb ik zo bedacht voor mijn kinderen. Ik heb 3 kinderen, 2 zoontjes en een dochter. Maar enerzijds verwijst het ook naar het driedelig concept een beetje van mijn winkel. Want ik heb enerzijds kledij van 3 maanden tot 10 jaar, speelgoed en leuke cadeautjes, maar ik ontwerp ook geboortekaarten.
0: Ja, ik heb het allemaal gezien op je website. Je kiest heel bewust voor merken met een uniek design. Oh, ik heb die kleren gezien. Hoe mooi en hoe cool is dat eigenlijk, Gislijn? Echt
1: leuk. Absoluut, ja. Ik ben er zelf ook helemaal fan van, want los van het feit dat beige en zachte kleuren heel mooi zijn, maar ze zijn maar zo kort, heel klein, de kinderen. Dus dan dacht ik, ja, waarom niet gewoon hen even kleurrijk door het leven te gaan voordat ze naar het middelbaar gaan en alleen maar kiezen voor grijs, wit en zwart.
0: Ja, of een uniform moeten draaien natuurlijk, hè?
1: Ja, voilà, inderdaad, of dat.
0: Ja, en waar let je dan precies op wanneer je een nieuw merk ontdekt?
1: Sorry, kunt u de vraag nog eens herhalen?
0: Waar let je dan precies op wanneer je een nieuw merk ontdekt?
1: Wel, in mijn zoektochten naar merken ga ik eigenlijk vooral op zoek naar het verhaal achter het product. Van ja, wie is dit merk, wie zijn ze, wat doen ze, waarom hebben ze een merk opgestart. En dan kijk ik ook vooral naar duurzaamheid. Van, zijn ze kwalitatief, zijn ze lokaal geproduceerd of toch op zijn minst zoveel mogelijk binnen Europa. Naar het design kijk ik ook, ziet dat er leuk uit. Hè? Want als iemand hier iets koopt, wil het heel blij naar buiten gaan.
0: Ja.
1: Dus vooral de kwaliteit, het verhaal achter het product en het design. Dat zijn toch 3 dingen die ik altijd probeer af te checken bij elk merk.
0: Het is jou wel goed gelukt, vind ik. Three Little Stories is ook een echte ontmoetingsplek. Hoe pak je dat aan?
1: Wel, voor mij was Three Little Stories niet alleen een winkel. Want ja, ik weet nog helemaal in het begin, dacht van ja, ga ik enkel online of pak ik een fysieke winkel? Maar de keuze was eigenlijk heel evident. Omdat ik vooral mensen wil ontvangen samen met mijn kindjes en een gezellige sfeer creëren. Daardoor heb ik dus sowieso altijd een koffietje bij de hand.
0: Ja.
1: Elke eerste zaterdag van de maand een gebakje erbij. En ik probeer ook elke maand een leuke workshop te organiseren. Een knutselworkshop of iets educatief voor de mama's.
0: Oh, dat is ook tof. Ja.
1: Ja, en late-night shoppingavonden. Dus ik probeer echt wel een leuke community te bouwen met mijn klanten.
0: Ja, het is bijna een gezinsuitstapje natuurlijk ook, hè?
1: Dat zou leuk zijn,
0: ja.
1: Dat het zo wordt bekeken.
0: Ja, Gislijn, bedankt voor jouw inspirerende verhaal. Dus het is voor een origineel cadeau. Dat kan mooie, duurzame kinderkleding zijn. Maar ook speelgoed, heel veel speelgoed heb ik gezien op de website. En ook nog eens een warme plek, Three Little Stories in Sint-Niklaas. Op je Instagram zag ik ook dat een aantal van mijn collega's met kids je al volgen. Dus dat is ook een goed teken, denk
1: ik. Voilà.
0: Veel succes nog daar en een fijn weekend.
1: Ja, dank je, merci. Dank je wel. Fijn weekend.

0: with me. Van Sam Smit en Goederon van Rentergem die stuurde in. Bedankt om tijdens het thuiswerken mij al even van mijn stoel te halen. Dat gebeurde blijkbaar tijdens Only the Strong Survive van Billy Paul. Begrijp ik volledig. Wel, we gaan dat weekendgevoel nog een extra duwtje geven. Zodat we klaar zijn straks voor het Amazing Café van Sieg en Toon tussen 3 en 6. Bobby Brown komt eraan naar de Pointer Sisters. Ook al zo gevaarlijk op een vrijdag voormiddag. Goederen, de kans is groot dat je zo meteen weer staat te dansen naast je bureau. Of ergens anders ondertussen misschien.
1: Deze ochtend was Stan van Samang te gast in B&B Veronique.
2: En dan kwam het programma Steracteur Starartiest.
0: Ja, maar dan was het bijna toch niet zo goed afgelopen tijdens die live finale, toch?
3: Ik kan het niet anders zeggen dan hoe het gebeurd is, maar eigenlijk in de aankondiging van Katja Ritsin was ik nog aan het overgeven.
0: Oh my god.
3: En ik heb dan zo nog rap van mijn mond kunnen spoelen en dan met de glimlach opgelopen en de finale van Steracteur Starartiest gezongen.
0: Voor nu sluit ik mijn B&B Veronique, maar maandag ben ik er opnieuw van 6 tot 9 in. Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit onze vertrouwde studio. Nostalgie.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Mannekes,
6: vader.
5: Bobby is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: En waarom?
6: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour ook open op zondag.
11: Carrefour. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Sst, luister.
15: Summer-eels.
14: Hoor je het ook?
15: Summer-eels.
14: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
13: Citroën.
14: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
16: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
17: Hits at Work.
18: Alexandra Potvin.

Ik weet het. Je bent dan helemaal klaar voor dat weekend hier bij Nostalgie. Dankzij al die geweldige amazing hits. Zoals altijd op vrijdag. Het mag al eens wat gekker en een beetje losser zijn de laatste uurtjes voor het weekend ingaan. Die emotions die hebben klaarstaan. Deze madness. Our house.

Die weekendvibe is er al helemaal, dankzij de beste muziek hier bij Nostalgie. The Emotions hoorde je en The Best of My Love. Weet je dat Paul McCartney, als hij nieuwe muziek schrijft, en dat doet hij nog steeds, nog regelmatig denkt aan John Lennon, die al zo lang overleden is, en dat hij zich dan afvraagt hoe John zou reageren op nieuwe songs van Paul. Dat is toch schoon. Dat was een hele speciale band en vriendschap die ze hadden. Hebben wij ook. En Marcia ook met jou. Ze komt er zo meteen aan.

0: Strax, strax bij Nostalgie.
1: Hey, het is amazing vrijdag voor iets, hè, toch? We gaan recht naar Me and My. Doopie doop komt er zo aan.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
3: Excellent!
4: Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
3: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Score op excellent.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan. Knaldi.
10: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
11: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
11: Echt? Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Simon van Elslander. Er is een uitspraak in de zaak rond het carnavalsdrama in Strepy.
14: Ja, op het assiseproces over het drama in Strepy is Paolo Falzone schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. De assisejury oordeelde zo net dat de man verantwoordelijk is voor de dood van de 7 carnavalisten, op wie hij in maart 2022 met hoge snelheid inreed. De man reed destijds met 174 km per uur door de bebouwde kom. Naast 7 doden vielen ook tientallen gewonden. De jury achtte hem ook schuldig aan tientallen pogingen tot doodslag. Een 62-jarige Belgische toerist is gisteren ernstig gewond geraakt in Griekenland nadat hij van een klif viel tijdens het maken van een selfie. Het ongeval gebeurde rond de middag nabij Karia in het westen van het land. De man verloor zijn evenwicht bij een uitzichtpunt over de Ionische Zee en kwam op lager gelegen rotsen terecht. Hij liep zware verwondingen op aan het gezicht en wordt overgebracht naar Athene voor verschillende operaties. En de Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden. Hockney gold als een van de meest invloedrijke en toonaangevende hedendaagse kunstenaars ter wereld. Hij verwierf in de jaren 60 grote bekendheid als een van de belangrijkste gezichten van de pop-art door zijn iconische en kleurrijke schilderijen. En wielrennen. Wout van Aert komt niet meer aan de start van de 6e etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Van Aert kwam eerder ten val op training en heeft, ondanks zijn ritwinst gisteren, te veel last van een blessure aan de elleboog. Hij reist nu naar België voor verder medisch onderzoek. Omdat er de komende dagen vooral bergritten op het programma stonden, lagen er geen nieuwe kansen op ritwinst voor hem.
0: Nostalgie weer.
14: Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden dan. En volgende week wordt het meer zomers, maandag zon en 21 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
15: Marcia Buarodi.

Dit blijft zo leuk. Zingend naar het weekend met een van de tofste duo's uit de 90s. Me and My en Doopie Doop. En Annick Storm en haar collega Lotte zingen ook al mee met jou in de Nostalgie-app. Hun kapoentjes hebben net gegeten in de opvang. We gaan straks aan hun dutje beginnen, dus zet al maar een paar goede platen klaar voor wanneer we zelf gaan eten, sturen ze. Komt in orde, hey zeg. En omdat het vrijdag is, gaan we dubbel zo hard qua tempo en meezinggehalte.

0: nooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs?
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans?
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Ja, nog 1 meter. Oh!
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
11: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
12: En rapperikken.

Belgische Songfestival trots dit. Gustav, Because of You. Onderweg naar een wereldster die zijn ouders eigenlijk echt serieus wat stress heeft bezorgd als kind. Ja, door te stoppen met school, onder andere. En het spaargeld dat hij had op te soeperen aan een piano in plaats van aan zijn studies. Want hij moest en hij zou het maken in de muziek. Zo overtuigd was hij van zijn talent. Alle geluk is dat redelijk goed uitgedraaid. En ga jij misschien binnenkort ook wel weer zien in een bomvolle AFAS-doma dit najaar. Hij komt er zo aan naar PhD. I won't let you down.

0: Amazing Vrijdag. Het ideale excuus om een abbatje extra boven te toveren. Voulez-vous hier bij Nostalgie. En dan straks in de eerste en de grootste hit. Een beetje een rare snuiter. Maar ook echt wel een muzikaal genie. Hij heeft mee de weg vrijgemaakt voor die enorme synthpop-explosie van de jaren 80. En hoe hij dat exact heeft gedaan, hoor je na Wham en Five.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
10: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: It's at work.
1: Marcia Buarodi.

Hey, jongens, toch zo blij met de suggestie van vandaag in de eerste en de grootste hit. Dankzij onder andere Elias Vermeer zoomen we in op het werk van Gary Numan. En dit was zijn eerste hit met Two Way Army. Our Friends Electric. Oh. I don't think it meant anything to you. Heerlijk moment bij Alexandra daar straks. Een intrigerend figuur toch wel ook, hè, in die late jaren 70, Gary Numan, want hij was echt wel zijn tijd vooruit op muzikaal vlak. Hij prulde al lang met de synthesizer nog voor het een hype werd, later in de jaren 80. En hij durfde het ook echt als basisgeluid te gebruiken in plaats van de gitaar, waar toen nog het vaakst naar gegrepen werd in de muziek. Zijn sound kan je het best beschrijven als ijzig koud, robotesk bijna. En zijn podiumpresence sloot daar perfect bij aan ook. Met zijn bleke make-up, die stijve bewegingen en die serieuze, bijna kille, bijtende blik in zijn ogen. Samen naar het weekend met die heerlijke muur aan synthesizers in die outro straks. De grootste hit voor Gary Numan. Cars. Cars.

0: straks, straks bij Nostalgie. Tell me what it takes, tell me what it takes
1: to get a happy look and a smile on your face. De volgende training voor je stembanden straks. Lekker Belgisch ook. Soul Sister komt eraan. Tell me what it takes.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
4: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoop, man!
6: Immoscoop, man!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Oh, sfeerverlichting.
12: En olie.
11: Oh ja, schat. Hier, kort.
12: Of anders, koolzoombandjes.
11: Oh ja, en latex handschoenen.
12: Oh ja.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
13: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
13: Safti.
14: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
10: Lekker.
14: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
10: Zalig, vertel me meer.
14: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
10: En dat alles op maat van ons budget?
14: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
15: Als dit herkenbaar is voor jou...
6: Zeg Chantal, wat is dat?
16: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
6: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
15: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
16: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
6: Ah ja.
15: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
10: Kurkfabriek van Avermaat.
17: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Nostalgie. En zo is het 2-1. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Wat is er uitgesproken in de zaak rond het carnavalsdrama in Strepie, vrouwtje?
18: Ja, wel, op het assiseproces is de bestuurder van 38 schuldig bevonden aan de doodslag op 7 mensen. Hij handelde niet met voorbedachte raden, dat heeft de jury beslist. 4 jaar geleden reed de man met een veel te hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij had ook te veel gedronken. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze dan hun straf. Speurders van de Brusselse politie hebben 12 verdachten opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van verschillende minderjarige meisjes. Opvallend, de vermoedelijke leiders van de bende blijken 3 minderjarige jongens te zijn. Ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw zouden betrokken zijn. De politie kon voorlopig 3 meisjes identificeren als slachtoffer, maar er zouden nog meer slachtoffers zijn. De 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden en de andere volwassenen werden aangehouden. Op de luchthaven van Hamburg in Duitsland heeft de politie de volledige veiligheidszone ontruimd nadat een persoon was binnengedrongen. De verdachte activeerde een noodknop en kreeg daardoor zonder controle toegang tot het beveiligde deel van de luchthaven. Alle passagiers moesten het gebied verlaten en ook de reizigers die al aan boord zaten van een vliegtuig moesten uitstappen. De politie heeft de verdachte opgepakt, het zorgde wel voor grote hinder met vertragingen tot 3 uur. En wielrennen, Wout van Aert stapt uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij zal straks dus niet aan de start van de 6e rit staan. Hij heeft te veel last van zijn elleboog. Die werd geraakt toen hij begin deze maand was gevallen met zijn fiets op training. Van Aert won gisteren nog de 5e rit. Hij reist nu terug naar ons land voor medisch onderzoek.
19: Het weer met Erwin Franks.
20: Vanmiddag wordt het droger en vanaf de kust breekt stilaan de zon door. Het is wel nog fris bij amper 18 graden. Morgen begint met veel wolken, maar geleidelijk komt de zon meer en meer tevoorschijn bij toch al 20 graden. En ook zondag en maandag is het droog met afwisselend zon en wolken. Zo kunnen we maandagavond in droge omstandigheden voor de Rode Duivel supporteren. En vanaf dinsdag zijn we dan echt vertrokken voor zomerweer. En het wordt stilaan ook warmer, woensdag tot 25 graden.
19: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
21: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
19: Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie. Hits at Work.
22: Marcia Boirodi.

Every Breath You Take, The Police. In de leukste dag van de week alweer hier bij Nostalgie. Amazing vrijdag, jazeker. Sophie Vermont pikt hem zelfs mee van op het strand in Las Palmas, Gran Canaria, zie ik in de app. In de Spaanse zon, graadje of 22 op de thermometer daar. Ja, er zijn inderdaad vervelendere plekken, denk ik, om je favoriete hits mee te snoepen. Geniet vooral van die welverdiende vakantie daar, Sophie. Ieder zijn toer, hè, om de batterijtjes op te laden, absoluut. Dan zal ik ondertussen voor extra vakantiegevoel zorgen op het werk met Gustavo Lima hier. Bye.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Zeg, schat.
13: Ja?
12: Waar is die staanlamp naartoe?
13: Ah, die is kapot gegaan.
12: Oei, en onze relax?
13: Ook kapot.
12: Ook kapot?
13: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
12: Ja.
13: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
12: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
13: Nee. 1 adres.
12: Oh.
7: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
15: Oké, actie!
16: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
17: Dat is lang geleden, cowboy.
16: Tot Spider-Man Brand New Day.
18: What is happening?
16: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
19: er is een pakje voor jou.
16: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card.

And nog een laatste keer. The Romantics, What I Like About You. Straks mocht je al een prachtige song verwachten ook uit Nillies. Met een boodschap die brandend actueel blijft, vind ik. Want we hebben allemaal wel onze onzekerheden op de een of andere manier. Maar laat je eigen waarde en schoonheid vooral niet afhangen van de mening van anderen. Want jij bent perfect zoals je bent. Een liefdevolle reminder straks na Wax en na de meiden van Bewitched hier. Some people say I look like me dad. What? Are you serious? Een beetje vrolijke 90s nostalgie.

0: Een pakketje zelfliefde tussen de meezingers door You Are Beautiful, Christina Aguilera. Ik heb ook al een flashback voor jou klaar straks naar de allerlaatste gast in B&B, Veronique, vanmorgen. Eentje die toch ook wel zijn kwetsbare kant heeft laten zien daar. Komen we zo op terug naar Spin Doctors en Redbox zometeen.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Mannekes,
6: vader,
5: Bobby is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: En waarom?
6: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Hits at Work.
14: Marcia Boirodi.

0: misunderstanding.
1: Hoezo is die week al voorbij?
2: B&B Veronique.
1: Zo gezellig in de gezellige ochtenden dat het zijn geweest eigenlijk in B&B Veronique. De voorbije week, hopelijk heeft het ook bij jou voor extra sfeer kunnen zorgen bij dat eerste koffietje van de dag. Stan van Samang was vanmorgen de laatste gast. En we hebben onder andere de warme papa in hem nog eens kunnen zien. Hij heeft heel openhartig verteld over wat hij soms wel uitdagend vindt aan het ouderschap.
3: Het allermoeilijkste aan papa zijn vind ik... Oké, al die opvoeding, al die keuzes en die slapen, dat is allemaal heel moeilijk. Maar loslaten vind ik het allermoeilijkste. En dit is elke dag van dat. Ja. Ik moet die nu al lossen.
1: Het is echt wel zo. Ik merk het nu ook met mijn dochters bijvoorbeeld. Dat loslaten, dat doe je niet in één keer als ze afgestudeerd zijn. Je doet dat in kleine stukjes, denk ik. Elke dag opnieuw. Begeleiden en helpen wanneer het nodig is. Maar ze evengoed ook vertrouwen geven als je ziet dat ze echt wel klaar zijn voor dat volgende stapje naar zelfstandigheid. Het gaat snel, hè. Eerst hangen ze aan de papfles. Voor je het weet hebben ze rijbewijs, jongens. Of om maar te zeggen dat ook een Stan van Samang met dezelfde kwesties worstelt in het leven. En de rest van zijn openhartige gesprekken met ons Vero kun je op je gemak herbekijken op onze Instagram-pagina. Nostalgie.België, daar vind je ons terug. En nu gaan we voor Sister Sledge. We are family.

0: straks bij Nostalgie.
1: Stevie Wonder komt er ook bij zitten. Met zijn part-time lover.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Hij zit vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
14: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws met Vrouwtje Kaljo. En jij begint, Vrouwtje, met de uitspraak in het assiseproces in Stripi.
15: Ja, de nabestaanden en de honderden slachtoffers van het carnavalsdrama in Stripi in Henegouwen reageren opgelucht op de uitspraak. De assisejury oordeelde dat de bestuurder van 38 schuldig is aan de doodslag op 7 mensen. Ook zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Daarmee volgt de jury dus de vraag van het parket. 4 jaar geleden reed de bestuurder met een veel te hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze dan hun straf. In de gevangenis van Gent hebben de vakbonden een alarmbelprocedure opgestart na een nieuw geweldincident. Tijdens de maaltijdverdeling werd een gevangenismedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Ook de overbevolking speelt een grote rol. Er zitten op dit moment bijna 180 gevangenen te veel in Gent. De procedure verplicht de overheid om binnen 7 dagen overleg te organiseren met de vakbonden en de gevangenisdirectie. Voorlopig wordt er niet gestaakt. En atleet Nafit Jam is eindelijk terug. De drievoudige Olympisch kampioene neemt volgende maand deel aan de atletiekmeting in Luik. Niet op het zevenkamp, maar wel in het verspringen. Voor Tiam is het haar eerste wedstrijd sinds de heisa op het WK in Tokio van afgelopen september. Na een grote ruzie met de Belgische Atletiek Federatie verliet ze het WK in mineur.
0: Nostalgie weer.
15: Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen eerst nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel nog droog bij opnieuw 20 graden. Volgende week dan geleidelijk warmer en zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie. Hits at Work.
16: Marcia Boirodi.

Pink Floyd. Another brick in the wall. In jouw portie Hits at Work, richting dat dik verdiende weekend straks. Met zometeen een vrouw die je van het stof en de modder en de vogeldroppings afhelpt. Ken je het gevoel, een auto die weer blinkt alsof hij net uit de showroom komt? Altijd een klein geluksmomentje, hè. Straks bel ik met Aniek van Winkel. Die heeft van dat geluksmomentje haar levenswerk gemaakt. Voor over een goed kwartier. Eerst nog eens langs Pet Shop Boys. Go West.

0: Dit had ook kunnen gaan over je bestelling bij het frituren vanavond. Wie staat er niet met Hungry Eyes in de rij daar? Toch waar, hè? Wat zijn en blijven de 80's hier, hè? Liefde voorop hier. Hungry Eyes van Eric Carmen. Dus al meteen een beetje lust met salt en pepper.
1: Deze ochtend was Stan van Samang te gast in B&B Veronique.
2: En dan kwam dat programma Steracteur Starartiest.
3: Ja, maar dan was het bijna toch niet zo goed afgelopen tijdens die live finale, toch?
4: Ik kan het niet anders zeggen dan hoe het gebeurd is, maar eigenlijk in de aankondiging van Katja Ritsin was ik nog aan het overgeven.

0: nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner. 5 voor maar 15 euro.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
15: Bepat.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
16: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
17: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
16: En rapperikken.
18: We are music. Nostalgie.
19: Cut it up one time.

0: dat zalige gevoel van heel even weer in een propere bolide te kunnen zitten. Dankzij Unizo mag ik je deze keer meenemen naar een walhalla voor je wagen in Turnhout. Van smerig naar blinkend schoon in nog geen 5 minuten, dat is de belofte bij Car Wash Planet. En dat is de zaak die Annick 9 jaar geleden met veel liefde en hard werk heeft opgestart. Goedemiddag, Annick.
1: Goedemiddag.
0: Voor je eigen zaak heb je nog in tankstations gewerkt. Wat heeft jou uiteindelijk doen kiezen, Annick, voor die eigen car wash?
1: Omdat dat toch altijd mijn passie geweest is, voor propere auto's de straat op te krijgen. Mm-hmm. En vandaar dat wij, mijn man en ik, met Glenn, dat wij samen een wasstraat begonnen zijn in Turnhout.
0: Mm-hmm. En die car wash, die wasstraat, heeft als grote troef een hypermoderne wasstraat. Waarmee maken jullie dan het verschil, Annick?
1: Eerst en vooral met onze snelheid. De snelheid, we kunnen in theorie 120 wagens per uur wassen. In praktijk is dat wel lager. Dus theoretisch kan dat wel. In de praktijk is het anders. En vandaar, de mensen willen snel een propere auto. En hebben wij voor deze wasstraat gekozen, voor deze machine. Mm-hmm.
0: Ik vermoed dat ook jullie veel meer elektrische auto's zien aanrijden nu, vol slimme hulpsystemen die misschien iets te enthousiast kunnen reageren in een car wash, Annick. Waar moet ik zeker op letten als ik de wasstraat inrijd liever met een elektrische auto?
1: Vooral de auto laten aanstaan. Er staat ook normaal een wasstraatmodus in of een carwashmodus. Die ook, kan je ook aanzetten. Maar heel belangrijk is en blijft, zowel voor elektrische auto's als voor een auto met een verbrandingsmotor, alle contacten laten aanstaan, niet remmen, niet sturen en vooral de handrem niet aantrekken. En dan gaat de machine of de ketting, gaat de auto er dan probleemloos door de wasstraat rijden.
0: Voilà, nog eens bij deze goed opgefrist wat de regels zijn als je binnenrijdt daar in de carwash. En bij Car Wash Planet zijn jullie ook nog milieubewust, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. We hebben zelf een waterzuiveringssysteem wat er gaat voor zorgen dat onze biologische producten, onze zeepen, dat die gaan voor 93% samen met het water gaan gerecupereerd worden en gezuiverd worden. Waardoor dat wij dus heel milieuvriendelijk zijn.
0: Heel fijn. Als je bij deze je tuut nog eens goed wil gaan soigneren, rij hem gerust binnen bij Car Wash Planet in Turnhout. Werk ze nog daar, Annick? En de groeten aan het hele team daar.
1: Dankjewel en tot later. Dankjewel.
2: Het is Meezing Vrijdag.

0: Net weer met Carwash Planet in Turnhout, een lokale ondernemer in het zonnetje gezet. Zie, dat doen we heel graag hier bij Nostalgie, elke dag in Hits at Work. Met de steun van Eddie Jaspers zie ik in de app, die er ook maar al te graag langs rijdt om zijn auto in het sop te laten zetten af en toe. Maandag weer het verhaal van een andere fijne ondernemer bij mijn collega Alexandra. Net voor de middag zal dat zijn. En hier bij mij zometeen gaan we richting Xanadu met Olivia Newton-John.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Mannetjes.
10: Vader.
9: Bobby is zo vrolijk.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: En waarom?
10: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
11: En wat willen we?
10: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voor. Waarde op nissan.be.
16: Hits at Work.
1: Marcia Boirodi.

Tell Her About It, Billy Joel. Tussen de grootste hits hier bij Nostalgie. Ja, dan zou Phil Collins overslaan een klein schandaal zijn, denk ik. Hè. Voelt zich naar het schijnt weer een stuk beter de laatste tijd. Is zelfs een paar songs aan het schrijven ook. Dus wie weet horen we er toch nog van binnenkort. Hè. Op het podium zal het niet meer zijn, denk ik. Dat vraagt te veel van hem. Maar wie weet wel in albumvorm. We houden je op de hoogte. En hier is hij nog eens met Genesis. Aye.

Ah, ik geen dance. Dat kunnen ze zeker wel, mijn collega's Toon en Sieg. Absoluut. Maar daarvoor zijn ze niet aangenomen, hè, hier bij Nostalgie. Jou zingend naar het weekend sturen, dat is het zo meteen weer het plan. En ze willen graag met jou onder andere eens babbelen, zie ik, over de WK-koorts. Want voelen we het? Begint dat vuurtje stilaan te branden? Praat er gerust over mee in het Meezingcafé. Veel plezier.

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Kijk eens aan, een prachtig compliment alvast voor al die prachtige vrouwen. The Symbol komt eraan, the most beautiful girl in the world. En zoveel meer fantastische meezingers van ons Amazing Café gaat weer geopend worden, zometeen.
2: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Score op excellent.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Kissie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kissie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting. Op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Lift het op, laat het op, werkt de topstroom. Lift het op, laat het op, werkt de topstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
17: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
18: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
19: Lenen bij Leemans.
20: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien naar een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
21: Allee Harry.
20: Wat?
21: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
20: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
19: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
22: Oh, sfeerverlichting.
23: En olie.
22: Oh ja, schat. Hier, kocht.
23: Of anders koolzoenbandjes.
22: Oh ja, en latex handschoenen.
23: Oh ja.
24: En geen klantenkaart, meneer?
25: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
26: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
25: Safti.
27: Als dit herkenbaar is voor jou...
28: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
29: Oh, mijn voetjes met die koude voer.
28: Leuk.
29: Wow, jij vindt dat leuk.
27: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
28: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
29: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
28: Ah.
27: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
28: Kurkfabriek van Avermaat.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Vrouwtje, het weerfenomeen El Niño is begonnen.
0: Ja, het werd al maandenlang voorspeld, maar volgens Amerikaanse weerdienst is het nu officieel gestart. Om de 2 tot 7 jaar warmt het oppervlaktewater in het oosten van de Stille Oceaan op. En dat drijft de gemiddelde temperatuur wereldwijd ook op. Het veroorzaakt in verschillende regio's dan extreem weer. En dit keer wordt El Niño wellicht zeer krachtig. Weerdiensten voorspellen dat de hitteduur vooral zal pieken tijdens de herfst en winter. De zware explosie in een flatgebouw in Amsterdam gebeurde mogelijk uit kwaad opzet. Getuigen verklaarden dat ze een auto met hoge snelheid zagen wegrijden na de ontploffing. Ook een andere wagen zou de plek snel hebben verlaten. De politie heeft intussen een wagen in beslag genomen. De explosie gebeurde rond middernacht in een fitness van het gebouw. Een deel van het pand stortte in en er ontstond een grote brand. Zeker 7 mensen raakten gewond. Mogelijk liggen er ook nog explosieven op de plek van de ontploffing. En Nafi Diam is eindelijk terug. De drievoudig Olympisch kampioene neemt volgende maand deel aan de atletiekmeting in Luik. Niet op de zevenkamp, maar wel in het verspringen. Voor Diam is het haar eerste wedstrijd sinds de heisa op het WK in Tokio van afgelopen september. Na een grote ruzie met de Belgische atletiekfederatie verliet ze het WK in mineur.
2: Nostalgie weer.
0: Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen eerst nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, maar wel droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week geleidelijk warmer en zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Nostalgie Meezing Café.
3: Ton en Sie.
1: Ja, volgende week weer prachtig zomerweer. Maar hier op de radio gaat de zon vandaag ook al schijnen. Want het weekend is daar. En dat vieren we in het Nostalgie Meezing Café. Goedemiddag.

0: Gaan we nu nog niet aan denken aan zondag. Dat is het einde van het weekend. Wat is het nog maar begonnen? Het moet eigenlijk nog beginnen. Het is vrijdag, jongens.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: 9:09 op vrijdag 12 juni. Een heel erg goedemiddag. Het is alweer vrijdag. Hoe snel is die week toch weer voorbijgevlogen? Helaas was het ook een kletsnatte week. Ook vandaag nog heel wisselvallig weer. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf dit weekend al, volgende week, eind volgende week, zou het ook wel eens zeer heet kunnen worden terug. Maar kijk, hier in het Amazing Café schijnt de zon gelukkig altijd. En wie daar elke week mee voor zorgt, dat is natuurlijk Sieg de Donker. Goedemiddag, Sieg.
2: Hey, hey, goedemiddag.
0: Hoe was je week?
2: Ah wel, ik heb iets meegemaakt, Toon.
0: Oh, vertel.
2: Ja. Ik heb ambras gemaakt met mijn vriendin Maureen.
0: Oei.
2: Ja, ja.
0: Nee. En dat gebeurt nooit.
2: Nee, dat gebeurt niet zoveel. Maar wij zijn dus onze jongste dochter, Leone, aan het potjes trainen.
0: Ja.
2: En ja, die had haar boodschap gedaan op ons tapijt. En ze was er ook gaan opstaan, dus er zat een hele vlek kak op ons tapijt. En Maureen trekt die tapijt onder onze zetel uit, buiten afspoelen. Maar dan wou ze die terug naar binnen nemen. En ik zeg, nee, dat is een wollen tapijt. Je hebt die helemaal nat gespoten. Dat is precies alsof je 10 schapen in je kot steekt. Hè. Dat stinkt. Dat is precies een Oostenrijkse berghut. Dan, hè, juist. En dat wou ik niet. Dus ik zei nee. En zij zei ja. En dan was het een beetje een en weer gevecht van. En uiteindelijk heb ik toch gewonnen. Gelukkig.
0: Ah, ja.
2: En ik heb hem dan in het tuinhuis wel ergens droog opgehangen. Maar dan stinkt mijn huis tenminste niet naar schaap.
0: Amai, strafverhaal. Nu, je huis stinkt niet naar schaap. Nee. Dat onthoud ik.
2: Hoe was jouw week?
0: Niets te maken met kak of met Oostenrijkse berghutten. Dat zeker niet. Maar wel heel goed. Ik ben nog een beetje aan het bekomen van gisteren.
2: Okay.
0: Even wat context. Naast hier op de radio werken ben ik ook muzikant, pianist en zo. En ik had gisteren een showcase met 2 bands waarin ik speel. En ik heb daar zo van genoten, dat was de max. Maar ik ben echt nog volop aan nagenieten. Ik ben ook wel een beetje moe ervan nog. Het zit nog wat in de kleren, maar ja, het was heerlijk.
2: Dat snap ik, Toon. Maar genoeg over uw bands. Wanneer gaan wij eindelijk eens werk maken voor onze boysband?
0: Ik voel hem al aankomen.
2: De boysband.
0: Ja.
2: Toon en Sieg, de boysband.
0: Ja, daar zullen we eens een vergadering voor in plannen of zo. Graag je vergaderverzoek indienen door formulier 36b in te vullen en tussen de kantooruren dan binnen te brengen in lokaal 4D12. Okay. En dan mag je binnen de 2 weken een antwoord verwachten. Goed?
2: Ik doe het.
0: Ja.
2: Ik doe het.
0: Bon, voor nu laten we de muziek vooral over aan de grootste iconen, want die hoor je hier natuurlijk bij Nostalgie. De allerbeste hits en herinneringen uit jouw favoriete decennia. Zometeen komt Robbie Williams.
2: Die ook in een boysband heeft gezeten trouwens. Allee, ik zeg het.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Oké.
0: Het is al goed. Eerst nog een hitje uit de prille tens met die typische dance sound van die periode 2010-2011. Het bleef wel bij een one-hit wonder voor deze Alexis Jordan. Dit is Happiness.

0: schoon. Past ook wel bij een druilerige vrijdag eigenlijk. She's the One van Robbie Williams.
1: We hebben hier nog een heel leuk berichtje binnengekregen van Jana de Laat uit Kampenhout. Die stuurt: ik heb net mijn laptop dichtgeslagen, klaar voor een feestelijk weekend, want ons dochtertje wordt zondag 7 jaar.
0: Oh.
1: Hoe leuk. En dan zeggen wij gewoon allemaal samen in koor:
2: hip, hip, hip,
1: hoera.
0: Voilà, bij deze. Gisteren was het eindelijk zover. Het WK voetbal is officieel van start gegaan.
1: Juist.
0: Komende maandag dan spelen de Rode Duivels hun eerste match. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst nog de Queen of Pop met een klein schietgebedje. Zo meteen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
6: Taco met kip en... avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Mannetjes, vader. Bobby is zo vrolijk.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: En waarom?
12: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
13: En wat willen we?
12: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo. Van alles.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
19: IKEA.
16: Voorwaarden op ikea.be.
20: Hou je van verhalen over muziek?
21: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
20: Of luister je gewoon liever naar pop?
22: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je

0: favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: En, wat gaan we vandaag doen?
2: De badkamer
1: renoveren! Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
3: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
1: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
3: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
2: Yay!
3: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.

0: Die heeft toch ook zoveel stijlen verkend in haar carrière. Deze knalt zo lekker binnen. Zeker vlak voor het weekend. Madonna en Like a Prayer. De gekte is weer begonnen. En dan heb ik het niet over ons meezingcafé. Nee. Maar wel over de WK-gekte, ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. En misschien heb jij de eerste wedstrijd gisteren gezien. Mexico tegen Zuid-Afrika. Die is geëindigd op 2-0 voor Mexico. Maar maandag speelden Belgen, onze Rode Duivels, hun eerste match tegen Egypte.
0: Ja, het is toch een beetje spannend. Want er zijn toch echt wel wat nieuwe spelers in ons rode elftal. Die hebben veel honger om te winnen. Dus wij hopen hier alvast dat we ver gaan geraken in het toernooi. Maar ze brengen ook, ons ook ineens naar onze prangende vrijdag. Vraag van deze week. Hoe beleef jij het WK-voetbal en waar ga jij de matchen van de Belgen volgen?
1: Hoe ga jij het eigenlijk volgen, Toon?
0: Ja, ik ben er nog niet helemaal uit, want ik heb bijvoorbeeld voor nu maandag al wel een paar opties.
1: Yeah.
0: Er zijn wat opties. Vrienden die, op café gaan kijken, ja. Dat is altijd gezellig. Er zijn ook vrienden die op een groot scherm gaan kijken in het dorp waar ik vandaan kom, in Kapelle op den Bosch. Dus ik weet het zo nog niet goed. Veel keuze. Ja, okay. Jij?
1: Ik ga mijn televisie naar buiten dragen.
0: Oh.
1: En dan komen er vrienden af. En dan gaan we wat pintjes kou zetten en samen de match kijken in de tuin.
0: En ze geven weer goed weer begin volgende week. Dus dat gaat heerlijk zijn. Ja. Goed. En jij nu, hè? Hoe ga jij de matchen van de Belgen volgen? Laat het ons eens weten via de Nostalgie-app. Heel benieuwd. Doe je dat in groot gezelschap of hou je het liever gewoon klein gezellig in de zetel? Kan natuurlijk ook. Stuur maar door via de app. Dit is Patrick Hernandez. Born to be alive.

0: vond dat het tot voor kort nog niet zo heel veel van te merken was dat het WK ging losbarsten. Maar nu begin hier en daar toch zo hier en daar de tricolore vlaggen in het straatbeeld en in winkels te zien. Want het is begonnen, het WK. En onze prangende vraag deze vrijdag is waar jij die WK-gekte gaat beleven. Toch al wel wat berichtjes binnengekomen.
1: Ja, en Tom Akke uit Eeklo die zegt thuis op de beamer met vrienden een borrelplank en bier en non-alcoholische dranken. De vrienden die moeten ook niet dronken naar huis rijden of een andere slaapplek zoeken. Dat vind ik nu eens mooi van Tom Akke.
0: Prachtig, dat is zeer voorbeeldig, beste Tom. Laat jij gerust ook nog weten, waar ga jij het WK beleven en vooral de matchen van de Belgen volgen? En ik wil ook wel eens weten, wie zijn de echte diehards die binnenkort van plan zijn om 5:00 PM die match te gaan zien? Dat is binnen 2 weken, denk ik.
1: Of die helemaal naar Amerika gaan om te kijken.
0: Maar of die nu aan het luisteren zijn, dat betwijfel ik misschien. Maar kijk, je weet nooit, mocht er iemand nu aan het luisteren zijn daar, het is daar wel nog 5:00 AM, denk ik. Je mag het altijd laten weten.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kun je het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
2: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
10: Hoi, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
11: Oh nee. En u?
9: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
12: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
13: Nostalgie, Mezing Café.
2: Toon en Sieg.

0: Nostalgie Amazing Café.
1: 14 minuten voor 4 op deze vrijdagnamiddag. Koning voetbal is in het land, jongens. Het WK-voetbal is gisteren losgebarsten. Maar hier zal het pas echt beginnen leven als de Rode Duivels hun eerste match hebben gespeeld komende maandag. Maar ja, we zijn wel al in supportersmoed.
2: Het begint toch al te leven, want ja, er zijn heel veel berichtjes binnengekomen. Zoals Steven Blijs uit Ekeren, die zegt: ik ga in het restaurant van mijn zoon eten, de Daily in Schoten. En dan eten we eerst mosseltjes met frietjes en daarna voetbal op het grote scherm. En natuurlijk een verfrissend pitch.
1: Ah ja, hoort erbij.
2: Nancy Theus uit Ekeren: ik en mijn ventje samen in de zetel, wat kava drinken, nootjes eten en dan vooral roepen tegen de tv. Groetjes, Nancy en Ludo.
1: Ik denk dat in heel veel woonkamers op die manier gebeurt.
2: Ik wil ook roepen met Nancy en Ludo. En dan stuurt er ook nog iemand anoniem. Allee, ik ga hem anoniem laten, want hij stuurt: dag jongens, ik kijk helemaal niet. Vind het gewoon een grote opgeklopte iets en het kan me niet bekoren.
1: Die? Ja, kijk.
2: Sommige mensen houden gewoon niet van voetbal.
1: Nee, maar dat mag ook.
2: Dat mag, kijk, dat mag. En dan Marijke Roze uit Kortemark, die laat nog weten dat er eerste match waarschijnlijk, alleen heel waarschijnlijk, in Dubrovnik gaat kijken. Want okay, ze is ook waarschijnlijk op vakantie daar, dat zegt ze er nu niet bij. En dan de andere matchen zal ze wel samen met de buren kijken.
1: Ik vind dat wel herkenbaar. Veel mensen zullen dat al gehad hebben. Als je op vakantie in het buitenland bent tijdens een EK of een WK en je gaat dan daar ter plaatse in een dorpje ergens op café naar de match van de Belgen kijken, dat is toch geweldig?
2: Ik heb het zelf al meegemaakt, Toon. Ik was in Japan toen België tegen Japan heeft gespeeld.
1: Oh my god,
2: de legendarische match.
1: Met de waanzinnige goal van Chadli toen, die ongezien op de allerlaatste 30 seconden van de toegevoegde tijd. Je krijgt weer kippenvel, ik zie het.
2: Ik krijg kippenvel terwijl ik erover denk.
1: Ja, daar gaan veel mensen mooie herinneringen aan hebben. Laat ons hopen dat ze ver geraken, de Rode Duivels.
2: Please.
1: Weer een even iconisch moment als toen met die match tegen Japan. Waarom ook niet? Aan de supporters zal het alvast niet liggen, hoor. En om nog even in het thema te blijven, in deze stad wordt trouwens ook gevoetbald op het WK. Jawel, Miami. Dan van Will Smith.

0: Amai, dat vind ik nu echt nog eens een topschijf.
1: Amai, heerlijk.
0: Om zo ideaal, goed gemutst, met volle moed het weekend tegenaan te paraderen. Zo voelt dat nummer.
2: Nostalgie-Mezing-café. Oh.
0: Hopelijk heb jij dat ook keihard gedaan. Gewoon 4:09 op vrijdagnamiddag. 12 juni is het. Het Mezing-café, dat zijn mijn lidwoorden hier. Het Mezing-café met de beste Mezingers is al wel even open. Maar het weekend, dat is nog niet geopend.
1: Nee, en dat is iets waar wij elke week naar uitkijken. Dat een luisteraar luidkeels weekend brult door de radio. En we het weekend dan kunnen starten met een fantastische Mezinger. Dus, met welke geweldige Mezinger wil jij het weekend officieel openen? Echt zo een knaller van een schijf die ons meteen in de weekendsfeer brengt. Stuur het door via de Nostalgie-app en dan openen wij straks samen met jou officieel het weekend.
0: Eerst nog eens een prachtig duetje bovenhalen. Want jawel, Clouseau deed het in 88 samen met Ingeborg. Verlangen.

0: straks
1: in het Nostalgie Meezing Café.
2: Straks gaan we het weekend officieel openen. Daarvoor mag je nog altijd jouw favoriete weekend meezinger doorsturen. Met welke absolute klepper van een meezinger wil jij dat weekend officieel inluiden? Stuur maar door via de app. Het moet echt een knaller zijn.
3: Ja, het moet eentje zijn waar iedereen zoiets van heeft van oké, nu springen we recht en gaan we meezingen.
2: Ja. Perfect om het weekend te starten. En we gaan straks na 4 uur ook eens terugblikken op de plezante week van Veronique de Kok deze week. Want die heeft een B&B opengehouden. Heb je misschien al wel gemerkt. Gaan we straks nog even recappen. Deze plaat komt er sowieso al aan. Rick Astley en Together Forever komt eraan na het nieuws van 4.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 4. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Fraukje, de Nationale Bank waarschuwt nog eens voor het begrotingstekort.
8: Ja, om het begrotingstekort in te perken zal de regering nog zeker €13 miljard moeten vinden. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank. Als dat niet gebeurt, zal het begrotingstekort nog verder uitbreiden. Het komt omdat onze regering minder geld binnenkrijgt. Want de Nationale Bank verwacht dat de economie dit jaar slechts met 0,6% groeit. Ook gaat er meer geld naar defensie. De Nationale Bank waarschuwt dat de regering knopen zal moeten doorhakken over de inkomsten, sociale zekerheid en langdurig zieken. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk staat voor het eerst op de Amerikaanse beurs. Zijn aandelen worden verkocht op de beurs in New York en het werd meteen ook de grootste beursgang ooit op Wall Street. Musk heeft al zeker $75 miljard opgehaald en kan zelfs nog meer worden. Hij wil daarmee zijn AI-activiteiten uitbreiden, ook in de ruimte. SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn. Dat is opvallend, want het bedrijf maakte vorig jaar nog $5 miljard verlies. En ook Iran zegt nu dat een vredesakkoord met de Verenigde Staten bijna rond is. Vanmorgen was ook Amerikaans president Trump al positief over de vredesgesprekken. In het akkoord zouden 14 concrete punten staan waarbij onder meer het staakt het vuren tussen de VS en Iran met 60 dagen wordt verlengd. In die tijd zouden de landen verder onderhandelen over een definitieve deal. Het voorlopig akkoord wordt mogelijk al zondag ondertekend.
1: Nostalgie weer.
8: Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen eerst nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week geleidelijk warmer en zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Nostalgie Meezing Café.
9: Ton en Sieg.
2: Straks wordt hier weer een prachtig weekendlint doorgeknipt. Dan verklaren we het weekend officieel voor geopend. Eerst nog Rick Astley, Together Forever. Goedemiddag.

0: past wat mij betreft al perfect bij de warmere temperaturen die we volgende week gaan krijgen. CJ Lewis en Sweet for My Sweet.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: 4:06 op vrijdag namiddag. Je mag bijna afronden op het werk en uitblazen, want we gaan het weekend officieel openen.
2: Ja, en de leukste inzending van vandaag die kwam van Mike van Elisabethens uit Couvin. Goedemorgen, Mike.
0: Goedemorgen.
3: Hallo.
2: Goedemiddag, Mike.
0: Goedemiddag. Zie je eens even ingedommeld, denk ik.
2: Ik ben ook een beetje moe, hè, jongens. Mike, hoe gaat het met jou?
3: Zeer goed, zeer goed. Het is bijna weekend.
2: Bijna weekend, dus je bent nog aan het werk?
3: Ik ben nog aan het werk.
2: Ja, wat doe je van werk?
3: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
2: Oeh, dus jij zit heel lang in de auto eigenlijk dan? Elke dag?
3: Ja. En ik ben eigenlijk nu op weg van Zeebrugge naar Gent.
0: Oké.
2: Okay. Dat is een afstandje.
0: Zo eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Oké, okay. Maar goed bezig daar.
2: En heb je leuke weekendplannen dit weekend?
3: Ja, het is te zien wat je leuk noemt, maar veel in de tuin werken.
2: Ik vind dat leuk, Mike. Ik vind dat leuk. Maar sommige mensen vinden dat niet zo leuk.
0: En ze geven eindelijk droger weer, dus het zal lukken om in de tuin te werken. Dat is ook goed, hè?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Goed. Mike, ik hoop vooral dat jij het ziet zitten om met mij het weekend te openen, maar met welke plaat had jij dat graag gedaan?
3: Met Snap, The Power.
0: Amai, dat is echt een topkeuze. Dat heeft ook echt de power om het weekend te openen, denk
2: voilà,
0: ik.
2: Ik had nu wel verwacht met de vlam in de pijp, maar ik vind de power van Snap ook een hele goede keuze.
0: We gaan het bij de power houden. We gaan die draaien zo meteen, beste Mike. Maar dan moet jij wel eerst samen met Sieg het weekend officieel openen. Sieg die geeft hier zo meteen een prachtige speech. En aan het einde van die speech is het aan jou om zo luid mogelijk te roepen gewoon weekend. Gaat dat lukken?
3: Jazeker.
0: Dat gaat helemaal lukken. Ik heb er alle vertrouwen in. Hier gaan we.
1: Nostalgie Amazing Café.
2: Ahem, ahem, ahem. Als ceremoniemeester met mijn hoge paarse hoed bevoegd voor lolmakerij en sfeerbeheer, uitgedost met het ereteken van de Orde van de Knaldrang en met een doctoraat in het vuiven, verklaar ik Sieg de Donker op deze vrijdag 12 juni het weekend officieel voor geopend. Dus Mike, ik hoop dat je er klaar voor bent, want dit is jouw moment. Het is...
3: Weekend!
2: Het is eindelijk dus weekend! Zet uw vrachtwagen aan de kant. Het weekend is begonnen. Stapt uit en gaat een lekkere pint drinken.
0: Hoppakee. Moet je nog ver, Mike?
3: Nee, ik denk nog een
2: 30-tal
3: kilometer.
2: Oh, aftellen. Kijk, aftellen geblazen.
0: Heerlijk weekend. Geniet daarvan. En geniet nu ook vooral van de power van Snap. Jouw absolute meezinger voor de start van het weekend. Fijn weekend, Mike. Salutjes. Bye-bye.

0: Een heerlijk stevige knaller van Kiss. I was made for loving you op vrijdag namiddag 17 over 4 ondertussen. Straks een verse lading showbiz nieuws. Wat kan je daar al over kwijt, zie?
1: De eerste namen van 10 om te zien deze zomer zijn gelost.
0: Vaste waarde aan het strand.
1: Maar kan bij ons aan het zeetje.
0: Heel benieuwd. Ja. Vooral blijven hangen daarvoor. George Michael en co. die passeren ook nog met Wham. Dat is voor zo meteen.
2: WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Score op excellent.be.
4: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in

0: Vanessa Paradis bij Nostalgie. Be My Baby.
1: Nostalgie Showbiz News.
2: Taylor Swift is de jongste vrouw ooit wiens naam is opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Dat is een organisatie die de meest invloedrijke en succesvolle liedjeschrijvers in de geschiedenis eert. En die Taylor Swift is nu bij dat lijstje toegevoegd en tussen echt heel wat grootheden, Bob Dylan, Elton John, Bruce Springsteen, Neil Diamond en nog heel veel meer. En het is ook terecht, want Taylor die heeft maar liefst 14 Grammy Awards en is de enige in de geschiedenis die 4 keer... album van het jaar heeft gewonnen. Allemaal met zelfgeschreven nummers. You go, girl. 10 om te zien maakt zich klaar voor een zomer vol met muziek. Op 14 en 15 juli staan ze weer helemaal klaar voor jullie in Middelkerken. Anna de Baatselier, Willy Sommers, Laura Tesoro en Aaron Blommaert zullen u en heel wat artiesten daar met open armen ontvangen. En de eerste namen die komen optreden zijn vandaag gelost. Dus als je zou gaan, kan je alvast je oren verwennen met Meteor, Camille, Gert Verhulst, Maxime en Babette, Bart Kuil, Niels de Stadsbader, Belle Perez, K3, Milkink, Beire en ook Aaron Blommaert komt langs. Allee, ja, die is daar al, hè?
3: Ah ja, die presenteert.
2: Maar hij komt samen met Zoe Livey. En daar zullen nog wel een paar artiesten waarschijnlijk bij komen. Nu, het is niet misschien echt een heel goed showbiz nieuwtje, maar ik vond het zo eigenaardig dat ik het er toch heb tussen gestoken. Want er is een bod van 150.000 euro op een handtas geweest. En het opvallende is dat die handtas, ja, die werd geschat op 300.000. Dus de eigenaar vond het bod niet hoog genoeg en hij heeft dat afgeslagen. Nu, wat maakt die handtas zo speciaal? De handtas is gemaakt van T-rex-huid.
3: Oh.
2: Ja, hij is opgebouwd op basis van resten van eiwitcollageen. Die hebben ze 25 jaar geleden in het dijbeen van een T-rex gevonden. En met dat eiwit, door bepaalde technieken toe te doen, kunnen ze de huid kweken van een echte T-rex. Nu, hoe echt dat allemaal is, dat weet ik ook niet. Maar goed, het is maar wat de zot ervoor betaald.
3: Veel te veel.
2: Denk je dat het echt is, de T-rex-huid?
3: Ik geloof er niet zo heel veel van eigenlijk. Nee.
2: Maar kijk, wat de zot ervoor betaald. Nu, ik heb eens opgezocht welke zot ooit de duurste handtas heeft gekocht. Want dat vind je dan wel interessant om te weten. En weet je hoe duur de duurste handtas ooit is?
3: Vertel het mij.
2: 7 miljoen euro voor een tas waar je je eigen sleutels nog niet in kunt terugvinden. Dat vind ik te veel, jongens.
3: Ja, veel kijk, te veel. Dat is veel te veel. Ja. Maar inderdaad, wat de zot ervoor wilt geven, dat zal het zijn.
2: Voilà.
3: Bon, geen dure handtas voor ons. Wij gaan het hier bij goede muziek houden. Wat dacht je van Goldband?

0: Die auto gaat even alle kanten op. Ik denk dat ze zo'n computer met knopjes hadden en gewoon even zo deden van tjak, tjak, tjak, tjak. We proberen hier even alles uit. Heerlijk, die Frankie Goes to Hollywood. Sieg, als jij een carrière-switch zou doen, wat zou dat dan zijn?
1: Oef, ik heb altijd gezegd dat ik heel graag wel brandweerman zou zijn.
0: Ah, dat zou ik u zien doen, eigenlijk.
1: Ja, dat past nog wel eens bij me. En misschien dat ik dat ooit nog wel zou doen, maar hoe langer hoe meer ik kinderen heb, merk ik wel dat op het ritme van je kinderenleven wel heel fijn is. Dus een leerkracht waar ik voor gestudeerd heb, eigenlijk leerkracht lichamelijke opvoeding, zou ik dat ook wel zien zitten om dan zo samen op het ritme van hun kinderen op vakantie te kunnen gaan in de zomer en in de paasvakantie.
0: Dus ooit zal jij misschien weer terug gaan lesgeven.
1: Dat kan.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Over carrière switches gesproken, onze collega Veronique de Kok, die werd deze week B&B-uitbaatster. Ja, zometeen blikken we eens terug op de laatste ochtend in B&B Veronique van morgen. Eerst komt er nog een knalschijf aan, echt een persoonlijk favorietje van mij. Een heerlijke discoschijf van Cool and the Gang. Ik vind het een nummer dat perfect is om zo vol zelfvertrouwen richting het weekend mee te paraderen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het.
0: Ja,
1: snap
0: als die intro begint, je gaat het meteen snappen. Je krijgt die song in kwestie, nog even spannend houden over welke het gaat, over een paar minuten na Inner Circle zometeen.
2: Het weekend van nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
5: Bitterballen, hey.
4: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
3: Nostalgie, Mezing Café.
2: Toon en Sieg.

0: Je snapt wat ik bedoel, hè? Vol zelfvertrouwen richting het weekend paraderen. Dat doe je toch op deze plaat. Heerlijk vind ik het. Cool and the Gang en Celebration. En vieren, dat doen we horen, want het weekend is begonnen.
1: B&B Veronique.
0: Maar nu iets heel anders, want onze eigenste Veronique de Kok die maakte deze week nogal een carrière-switch. Want ze werd B&B-host. Een hele week lang opende Veronique haar eigen bed and breakfast met elke dag een bekende gast op bezoek. En er is verdorie schoon volk gepasseerd. Hè? Toby Alderweireld, Goedele Liekes, Kim van Onsen, Ben Weitz en vanochtend ook Stan van Samang.
2: Ja, maar ik nog niet. En gezegd het over schoon volk en ik mag weer niet langskomen. Dat is weer typisch, hè?
0: Dat is weer typisch.
2: Stan van Samang.
0: Dat heeft hij nu gezegd. Ja, allee, goed. We kunnen verder.
2: Ja, we kunnen verder. Ja, vanochtend zat Stan dus aan dat ontbijt. En hij vertelde daar hoe het voor hem destijds allemaal begonnen was. Dat was 20 jaar geleden met steracteur Sterartist, dat hij ook nog eens gewonnen heeft. Maar hij vertelde vanochtend dat dat toch met een redelijk zwakke maag was.
3: Ik kan het niet anders zeggen dan hoe het gebeurd is, maar eigenlijk in de aankondiging van Katja Retsin was ik nog aan het overgeven. En de Roel van der Stukken, die was dan zo over bij de rug aan het wrijven en die hoorde zijn naam. Met Roel van der Stukken. En die vertrok en die wreef nog even over mijn rug. Ja, Svanny, we moeten op.
4: Oh my god.
3: En ik heb dan zo nog rap van mijn mond kunnen spoelen en dan met een glimlach opgelopen en de finale van Steracteur, Sterartiest gezongen.
2: Amai, dus eigenlijk van de stress heeft hij gewoon de hele tijd zitten overgeven.
0: Heftig is dat wel. Nu, Sieg, je hebt natuurlijk ook ooit meegedaan aan Steracteur, Sterartiest.
5: Dat klopt.
0: Jij werd daar zelfs derde, onterecht natuurlijk, want je had gewoon moeten winnen.
2: Voilà.
0: Maar hoe zat dat bij jou? Heb jij daar ook lekker de studio ondergekotst?
2: Nee, niet ondergekotst, maar ik moet wel zeggen, dat was live en ik had daar wel heel, heel veel stress voor. En ik ben dat podium opgestapt. En dan weet ik niks meer tot ik er terug ben afgestapt. En ik weet nog dat Maureen op het podium, zo in de tribune zat en zo twee duimpjes omhoog stak naar mij. En toen wist ik, oké, het zal wel goed genoeg zijn geweest of zo.
0: Ja, en als je dan afvraagt, hoe klonk dat dan ook alweer precies? Ah, wel zo, hè? Zie de Donker in Steracteur, Sterartiest.
2: Lonely Boy.
0: Met Lonely Boy. 2017 is dit.
2: Dat voelt heel vreemd om dat terug te horen.
0: Maar je hebt daar toch ook mooie herinneringen aan, neem ik aan.
2: Ja, zeker wel. Heel, heel mooie herinneringen. Na het eerste optreden ben ik ook echt beginnen genieten van alle andere optredens. En daar heb ik wel nog gelukkig herinneringen aan. En moest je mij nu zeggen, zie, dit doet je voor de rest van je leven op een podium zingen. Ik zou direct tekenen. Dat was echt zo leuk. Ja, om zo al die mensen mee te krijgen op die golf van sfeer. Ah, dat was echt fantastisch.
0: Ik kan me wel voorstellen. Je hebt dat al sinds toen bijzonder goed gedaan, denk ik. Ja, ik vond het ook altijd een leuk programma om naar te kijken. Dat zouden ze wat mij betreft nog eens mogen terugbrengen. Steracteur, Sterartiest. Dus bij deze een oproep aan de tv-makers.
2: En ik zal dat dan presenteren.
0: He? Goeie deal.
2: Dat is een goeie deal
0: bij deze.
2: En ik beloof dat ik mijn micro niet zal laten vallen dit keer.
0: Goeie plan.

0: Deze knalt toch ook lekker binnen. Kim Wilde en Kids in America.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Het weer buiten is toch weer om van te huilen vandaag en eigenlijk al heel de week. Maar dat wil niet zeggen dat we binnen niet gewoon kunnen feesten en meezingen.
2: Dat is zeker dat. En iets na 5 uur hebben wij de perfecte gelegenheid daarvoor. Want dan zitten wij met een gat in de playlist dat gevuld moet worden met een goede plaat. Echt een meezinger, een knaller van een nummer waar dat iedereen in het café van gaat denken. Oh ja, lekker meezingen.
0: Ja, in het café of in een auto. Of al thuis eten aan het preppen. Het maakt niet uit. Of nog op het werk als je nog aan het afronden bent. Waar maakt niet uit. Gewoon een plaat die echt zoiets, de weekend vibe volledig omarmt. Dus stuur die vooral door in de Nostalgie-app. En dan maken we er straks samen na 5 uur een geweldig amazing-momentje van.
3: Straks in het Nostalgie-amazing-café. This is the rhythm
0: of the night. En deze kan sowieso ook al tellen qua weekend vibes. Oh, yeah. Corona komt er zo meteen al aan. The rhythm of the night.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
11: Oké, actie!
12: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
13: Dat is lang geleden, cowboy.
12: Tot Spider-Man Brand New Day.
14: What is happening to me?
12: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
15: er is een pakje voor jou.
12: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
16: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
0: Goedemiddag, het is 3 voor 5. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Vrouwtje, een grote storing bij de sociale mediaplatformen.
17: Ja, het zou dus kunnen dat je op dit moment geen berichten kan sturen of ontvangen via Facebook en Instagram. Wereldwijd melden gebruikers problemen. Ruim 27.000 Facebook-gebruikers hebben al een probleem met de app gemeld. Over Instagram kwamen er al zo'n 5.000 meldingen binnen. Ook kan je hinder ondervinden met Messenger, dat is de berichten-app van Facebook. Moederbedrijf Meta bevestigt dat er problemen zijn en probeert het zo snel mogelijk op te lossen. Om het begrotingstekort in te perken zal de regering nog zeker €13 miljard moeten vinden. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank. Als dat niet gebeurt, zal het begrotingstekort nog verder uitbreiden. Het komt omdat onze regering minder geld binnenkrijgt. Want de Nationale Bank verwacht dat de economie dit jaar slechts met 0,6% groeit. En ook gaat er meer geld naar defensie. De Nationale Bank waarschuwt dat de regering knopen zal moeten doorhakken over de inkomsten, sociale zekerheid en langdurig zieken. In een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie een rijschooldirecteur. De Antwerpse politie opende vorig jaar een onderzoek naar verschillende meldingen. De verdachten verkochten versnelde examenafspraken en hielpen kandidaten via verborgen oortjes en camera's om het theoretisch rijexamen te frauderen. Speurders schatten de opbrengsten van de fraude op bijna €500.000 over een periode van 3 jaar. En in Nederland blijft de bestuurder van 19, die gisteren een fietsende groep schoolkinderen aanrijdt langer in de cel. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De jonge man reed in op 14 kinderen uit het zesde leerjaar en twee begeleiders die op schoolkamp waren. Daarbij vielen 4 doden, 3 kinderen en een begeleider. Het gaat om de directrice van de school. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Het is nog onduidelijk hoe dat is kunnen gebeuren.
3: Nostalgie weer.
17: Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen en minima tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week dan geleidelijk zonniger en warmer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Meezing Café.
11: Ton en Sieg.
0: Vrijdag vibes all over the place. Als je vanavond nog een stapje in de wereld zou gaan zetten, dan is dit alvast een gepaste opwarmer. Corona en Rhythm of the Night. Goedemiddag.

0: Dit is zo heerlijk funky. Ah, die drum groove. En die tighte riffs daarbij. Toto en Pamela.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Daar ga ik goed op, ze. 7:05 ondertussen. Een hele goede namiddag op deze vrijdag 12 juni. Wij hadden een probleem, want we hadden een gat in onze playlist. Ja, maak dat mee, zeg.
2: En wij zeggen hadden, omdat ons probleem is opgelost.
0: Aha.
2: Door Anne Verkruijsen uit Kortrijk. Goeie namiddag, Anne.
3: Goeienamiddag.
2: Dag aan. Zeg, nu al bedankt om ons probleem op te lossen. Dat is heel fijn. Hoe was jouw dag op het werk vandaag, Anne?
3: Ja, het was een rustige dag. Ik heb om 3 uur kunnen stoppen met werken.
2: Oh,
3: heerlijk.
2: Dat is, dus uw weekend.
3: Dat is heerlijk dan thuiskomen, radio aanzetten. En
2: niet van
3: jullie, hè.
2: Ah, ja, want om 3 uur beginnen wij ook. Dus
0: ah, ja, perfect.
2: Dat is speciaal voor ons dat je eigenlijk dan naar huis gaat, hè.
0: En dat is toch ook echt het beste gevoel als je op vrijdag zo wat vroeger kan stoppen om 3 uur. En dan weet je, ach, klaar voor het weekend. Heb je leuke weekendplannen? Ja.
3: Ik heb, het zonnetje gaat waarschijnlijk schijnen in het weekend.
2: Ja, hij komt piepen.
3: Mijn man is voor het ogenblik bezig met de grond van het zwembad aan het trainen.
2: Morgen gaan
3: we misschien in het zwembad.
2: Dus je hebt uw man al goed aan het werk gezet, zodat jij morgen kunt gaan zwemmen. Dat is mooi.
3: Ja.
2: Anne, met welk nummer had jij graag ons gat in de playlist gevuld?
3: Ja, ik had graag Rafael Acara gehoord. Met Pedro Pedro.
2: Oh, wat een fantastisch nummer.
0: Ja.
2: En waarom dat nummer juist?
3: Dat geeft ook een zomers gevoel. Ik vond hem altijd een mooie meezinger, vroeger en nu ook nog. Dat is gewoon fantastisch.
0: Absoluut, het is een topkeuze, dus we gaan die gewoon keihard draaien. Het is een nummer dat ook een paar jaar geleden even een revival kende, in een heuse remix gestoken.
2: Helemaal.
0: Maar het origineel blijft toch het allerbeste, hoor. Die gaan we keihard op de wereld loslaten. Dankjewel om daarvoor te kiezen, Anne. Geniet van het weekend, hè.
3: Okay.
2: Dank je, Anne.
3: Goed weekend.
0: Dag, Anne. Salut. En we laten ons nu vooral allemaal even gaan met Rafael Acara. Pedro, Pedro, Pedro.

0: blijft toch een topschijf.
1: Ja,
0: Jeroen van der Boom en jij bent zo. Het is vrijdag, je bent al de hele tijd aan het meezingen hier in ons meezingcafé. Maar we gaan je vrijdag nog wat leuker maken.
1: Zeker weten, want jij kan het superplezante hitsterspel winnen. Een gezelschapsspel waar je de muziekfragmenten op de juiste volgorde in een tijdlijn moet plaatsen. Het is echt een heel leuk gezelschapsspel voor het hele gezin. En dan kun je ook even uitpakken met de muziekkennis.
0: Altijd goed, hè? Als je dan zo kunt scoren, dan ben je zo plots de muziekkenner van de familie.
1: En ik zou dan zo alle kaartjes op voorhand instuderen en dan pas echt uitpakken. Oh,
0: dat is dan uiteraard wat Zie de Donker zou doen.
1: Ja, voilà.
0: Als jij het wel eerlijk wil spelen en daar zo meteen ook voor wil meespelen hier, dan kan dat zomaar, want we gaan dus Hitster weggeven zo meteen. Dan moet jij nu gewoon even iets specifiek sturen, namelijk
1: Hitster.
0: Het is zo moeilijk niet. Hitster gewoon sturen via de Nostalgie-app en dan spelen wij straks misschien wel met jou een klein spelletje. En maak jij dus kans op dat superplezante hitsterspel.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Nasıl yapacağım?
1: Ok Rap Yedrom Huisvinden. Download Rap de Zimo App. Zimo, de Imo Site voor Slimmerikken.
0: En Rapperikken.
2: Lenen bij Leeman.
3: Zeg Suzy, nou ben ik hier kon zien naar een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
4: Allee Harry.
3: Wat?
4: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
3: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
3: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
5: Zeg schat,
6: ja?
5: Waar is die staanlamp naartoe?
6: Ah, die is kapot gegaan.
5: Oei, en onze relax?
6: Ook kapot.
5: Ook kapot?
6: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
5: Ja.
6: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
6: Nee. 1 adres.
5: Oh.
7: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: always take the weather with you. Maar nu mogen ze toch het slechte weer bijhouden, denk ik. En plaatsmaken voor het goede weer van volgende week. Lijkt me een beter idee.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
2: Het is zover. Wij mogen het geweldige, plezante Hitster gezelschapsspel weggeven. En vandaag spelen we dat met Björn Salomé uit Diksmuiden. Goedenavond, Björn.
3: Goedenavond.
0: Dag, Björn.
3: Goedenavond.
2: Heb je al gedaan met werken, Björn? Is het weekend al begonnen?
3: Het weekend is bijna begonnen, ja. Ik ben zelfstandig, dus ik heb een broodjeszaak. Dus,
2: als zelfstandige...
3: Werken stopt nooit.
0: Dat is herkenbaar.
2: We kennen het allemaal. En heb je leuke weekendplannen of is het alleen maar werken dit weekend?
3: Nee, het is niet alleen maar werken. Dus, vanavond moeten we naar feest, morgen moeten we naar feest. En dan, zondag wordt dat dan op het gemak.
2: Dat is dan ook wel weer als zelfstandige. Leuk. Het feesten kan niet op, hè. Het geld moet ook rollen.
0: En mag ik je eens vragen, Björn? Vanavond een feestje, is dat wat voor feestje wordt het? Is het echt met de beentjes losgooien of is het een gezellig drankje drinken? Wat wordt het?
3: Gewoon een gezellig drankje drinken. Het is bij mijn schoolfamilie. Dat is een verjaardagsfeestje. Dus,
0: supergezellig.
3: Dat wordt wel.
0: Meer moet dat niet zijn. En we gaan jouw weekend misschien nog wat mooier maken met Hitster. We gaan daarvoor spelen, beste Björn. Zometeen krijg jij 3 fragmenten van nummers te horen. En jij moet telkens inschatten of dat nummer voor of na het vorige nummer uitkwam. Heb je die alle 3 juist, dan win jij het Hitsterspel. Maar maak je 1 fout, dan win je helaas niet. Is dat duidelijk?
3: Dat is duidelijk, ja.
0: Alright, dan gaan we eraan beginnen. Maar we moeten nog een startpunt hebben. En we beginnen bij jouw geboortejaar. Wat is dat?
3: 1978.
0: 1978. Dan komt hier jouw eerste song. Natalia en I've Only Begun to Fight. Is dat van voor of na 1978?
3: Na 78, ja.
0: Dat was een binnenkopper van 2004. Een heel eindje erna zelfs. Dan gaan we met dat jaartal verder. Hier komt de volgende song. I'm Coming Out van Diana Ross. Is dat van voor of na 2004?
3: Voor 2004.
0: Okay. Helemaal juist.
2: Kom aan, Björn.
0: Goed bezig daar. Coming Out is van 1981, dus daarmee gaan we nu verder. Laatste song. Als je deze juist hebt, dan is Hitster voor jou. Oh, dat is misschien wat moeilijker. The Best van Tina Turner. Is dat van voor of na 1981?
3: Dat is van daarna, dat is van 1989.
0: Wow. Jij weet...
2: Maar allez, Björn.
0: Jij weet dat gewoon op de kop. 1989, hoe weet je dat zo goed?
3: Omdat het is een twijfelgeval. Dus het is eigenlijk uitgekomen in 1989, maar dat stond in België altijd. En dat stond in de lijsten in 1990. En vandaar dat ik dat weet.
0: Maar kijk eens aan.
2: Okay,
0: prachtig gespeeld. Je hebt echt een vlekkeloos parcours afgelegd in Hitsterland, denk ik.
2: Je gaat kunnen uitpakken op je familiefeest met te zeggen dat je 1 heel veel muziekkennis hebt en ook nog eens het Hitsterspel hebt gewonnen.
0: Voilà, zeg.
3: Ja. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, dat komt jouw richting uit. Geniet van het weekend. Veel plezier op het feestje vanavond. Tot de volgende, Björn.
2: Salut.
0: Bye bye. Maak
1: er een feestje van. Met Hitster. Het muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, the music party game.

0: Wat een indrukwekkende muziekkennis had die Bjorn. Hij wist gewoon op de kop dat Tina Turner en The Best dat uit 1989 komt. En het leverde hem het hitserspel op. Als je er nu hebt naast gegrepen, we spelen er nog elke vrijdag voor. Toch tot begin juli, tot het einde van het radioseizoen. Dus volgende week weer een kans. Zometeen gaan we eens bellen met onze weerman. Want er is goed nieuws, jongens. Het zou wel eens kunnen dat volgende week dat het echt weer warm en heet gaat worden.
1: Ja, heerlijk. Zolang ik mijn zwembroek maar kan aantrekken, is het oké voor mij.
0: Daar kijk ik nu al zo erg naar uit. Eerst nog Shakira en Sylvester passeert zo meteen met een heerlijke discoschijf. You make me feel mighty real, dat is voor zo.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Nostalgie, Mezing Café.
10: Toon en Sieg.

0: Gisteren trad ze nog op tijdens de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico. Trouwens, een grappig weetje. Ja? Ik had zo een schema gezien. Sinds 2006 heeft Shakira meer aanwezigheid gehad op WK voetbals dan het team Italië. Nee, want die zijn al keiveel niet geselecteerd. Ah. Dat is echt... Ja. Dat is grappig. Je hebt er al gewoon keiveel opgetreden. Enfin, iets helemaal anders. Je hebt het zelf ongetwijfeld ook gemerkt en gevoeld. We hebben onze paraplu weer serieus nodig gehad deze week. Hè. Maar er zou beterschap in zicht zijn. We zullen eens checken bij onze weerman Erwin Franks. Goedenavond, dag Erwin.
1: Hey, goedenavond. Dag Toon en Sieg.
2: Hey, dag Erwin.
0: Erwin, zeg, vandaag was alweer een wisselvallige dag. De zoveelste van deze week. Blijft dat vanavond ook nog zo?
1: Ja, die laatste loodjes, hè, die wegen het zwaarst. Hier en daar valt er nog een beetje motregen. Dat is nu vooral in de Antwerpse en Limburgse Kempen nog het geval. Maar vanaf de kust wordt het droger en verschijnen toch al wat zonnige momenten. Al denk ik niet dat die opklaringen tot in Limburg geraken. Maar je merkt het wel aan alles. Er is beterschap op komst.
0: Ja, is er beterschap op komst?
1: Ja. Morgen wordt het al beter. Misschien dat er in de vroege ochtend nog wat wolken hangen met heel misschien nog een beetje motregen. Maar het is toch de verwachting dat het al snel overal droog wordt met redelijk wat zon. Bij kijk, toch al 20, 21 graden. En ook zondag is het droog met soms wat zon. Dan bij een graad of 18, 19.
2: Oh. Ja, en ik heb gehoord, Erwin, als we nog een beetje verder kijken in de week, dat het zelfs nog heter gaat worden.
1: Ja, het wordt inderdaad alsmaar warmer, hè. Nog niet op maandag en dinsdag, dan moeten we tevreden zijn met 21 graden. Maar vanaf woensdag, ja, dan draait die wind naar het warme zuiden. En dan krijgen we plots een opstoot van tropische lucht. In die zin, donderdag en vrijdag stranden we om en bij de 30 graden. Oeh. Of zelfs nog een beetje meer. Dus volgende week, deze tijd... Ja, dan zou het wel eens kunnen bakken en braden worden.
2: Ja, allee, ja, ik heb gehoord in de wandelgangen, Erwin, dat het misschien zelfs 37 graden zou kunnen worden. Maar laten we hopen dat dat niet gebeurt.
1: Ja, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Maar het wordt beter. Dat is misschien nog het allerbelangrijkste.
0: Zeker wel. Ook met dat WK-voetbal dat gestart is. Veel mensen gaan op groot scherm beginnen kijken en zo. Dan is goed weer toch echt wel zeer mooi meegenomen. Hè? Dus we kijken daar zo hard naar uit. Dankjewel voor de weerupdate, Erwin. En ook voor jou een heel fijn weekend. Hè.
1: Ja, groetjes.
0: Dag.

0: Een gouden ouwe van Milk Inc. In My Eyes. Hopelijk is het kopje helemaal leeg met al die fantastische meezingers hier in ons meezingcafé. En je kan zo meteen te volgen genieten van Tony met de Top 3000 Heroes.
1: En van het weekend. Dus geniet er vooral van.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
1: Ho ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: Als dit herkenbaar is voor jou...
11: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
12: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
11: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
10: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
12: En of dat beter klinkt.
10: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
13: Kurkfabriek van Avermaat.
14: Oh, sfeerverlichting.
15: En olie.
14: Oh ja, schat. Hier, kort.
15: Of anders koolzoombandjes.
14: Oh ja, en latex handschoenen.
15: Oh ja.
16: En geen klantenkaart, meneer?
17: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
18: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
17: Safti.
19: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
16: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
20: Goedenavond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Een mogelijke dreiging tegen het WK voetbal. Een hackersgroep die gelinkt is aan Iran zou drones van de Amerikaanse federale politiedienst FBI hebben gehackt. Ze dreigen ermee een aanval op het WK voetbal te plegen. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Het zou specifiek gaan om FPV-drones die gezichten kunnen herkennen en nummerplaten kunnen lezen. De FBI zet ze nu ook in om de WK-stadions te beschermen. Maar de hackersgroep beweert dus dat ze de drones hebben overgenomen en dat ze die kunnen inzetten wanneer ze willen. Het is nog onduidelijk of de drones ook effectief gehackt zijn. In Amsterdam in Nederland heeft de politie meerdere mensen opgepakt na de explosie in een flatgebouw. Volgens de krant Het Parool zou het gaan om een groep van 7 jongeren die explosieven maakten voor plofkraken. Ze waren eraan bezig in een kelderbox onder het fitnesscentrum in het gebouw. Wellicht ging een van die explosieven af. Een deel van het pand stortte in. Zeker 7 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zoeken ook nog altijd naar slachtoffers onder het puin. En opnieuw een Belgische ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft de 6e rit gewonnen. Hij was de snelste in een ruime kopgroep. Eerder vandaag stapte Wout van Aert uit de ronde omdat hij last heeft van zijn elleboog na een val op training. De Australiër Luke Tuckwell werd 3e en pakt zo de gele leiderstrui over van de Fransman Alex Baudin.
0: Nostalgie weer.
20: Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen en minima tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week geleidelijk zonniger en warmer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
21: Tony Talboom.
22: Hoe kan een haperende cd voor het einde van een wereldcarrière zorgen? Dat kom je zo te weten. En ik heb eerst ook nog Phil Collins en Spice Girls. We are music. Fijn dat jij er ook weer bent.

0: En we zijn weer goed begonnen, hè? Welkom lieve luisteraars. De songs en de anekdotes samen, dat is altijd onvergetelijk.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: 1989, Milli Vanilli is overal. Rob en Fab zijn jong, knap en hebben de moves. Ze verkopen miljoenen platen van hun hit Girl, You Know It's True. Maar er is een klein probleempje. Ze kunnen voor geen meter zingen. De echte stemmen achter de groep, dat zijn een stel veertigers in een donker studiootje in Duitsland. Tijdens een optreden slaat het noodlot toe. De cd blijft hangen. Girl, You Know It's, Girl, You Know It's. Ja, Rob, die geraakt in paniek, rent het podium af en de wereld begint natuurlijk te twijfelen. Uiteindelijk moeten ze alles opbiechten en moeten ze ook hun Grammy Award inleveren. Iets wat nog nooit eerder was gebeurd. De fans die waren woedend. De platenmaatschappij ja, die deed alsof ze van niets wisten. En Milli Vanilli werd synoniem voor nep. Het was de dag dat de popwereld zijn onschuld verloor. En we voortaan altijd bleven kijken naar de lippen van de artiest.

0: In 1990 dacht iedereen dat er echte monniken op de radio te horen waren. Maar ja, de waarheid was een stuk minder heilig. Het verhaal achter Enigma over 10 minuten na Roxette en Frankie Valli in Top 3000 Heroes.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: straks terug naar de tijd dat de schoudervullingen buiten proportie waren met ABC.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: In 1990 was er op de radio plotseling iets heel vreemds. Gregoriaanse monniken die zongen bovenop een zwoele beat. Het was Satanist Part 1 van Enigma. Niemand wist wie er achter het project zat. De artiesten noemden zich Curly MC en lieten zich niet zien. De wereld was in de ban van het mysterie. De waarheid was een briljante marketingstunt. Achter de knoppen zat Michael Cretu, maar de mysterieuze stem was van niemand minder dan zijn vrouw, Sandra. De vrouw die we allemaal kenden van de megahit Maria Magdalena. Ze moest van haar platenlabel absoluut anoniem blijven. Een vrolijk popidool, ja, dat paste niet bij het duistere imago van die monniken. Maar de kerk was ondertussen woedend. Ze beschuldigde de makers van godslastering. Wat niemand wist, was dat de monniken simpelweg illegaal gesampled waren van een obscuur cd'tje met kerkmuziek. De beroemde fluit die je hoort, ja, dat was geen echte fluit, maar een goedkope synthesizer-instelling die per ongeluk aanstond in de studio. Een toevalstreffer die miljoenen verkocht. Ondanks een rechtszaak hebben de monniken overigens nooit een cent gezien van de miljoenen die Enigma ermee verdiende. Ja, amen en uit.

0: Dua Lipa en Guus Meeuwis zijn onderweg in Top 3000 Heroes. En stel je voor, je bent de king of pop, maar je producer vindt je zang te saai en roept de hulp in van een zangeres om je te leren zingen. Michael Jackson, ja, die voelde de grond onder zijn voeten wegzakken, was woedend over deze actie. Hoe dat afloopt, dat hoor je straks.
1: Deze ochtend was Stan van Samang te gast in B&B Veronique.
2: En dan kwam dat programma Sterracteur Sterartiest.
3: Ja, maar dan was het bijna toch niet zo goed afgelopen tijdens die live finale, toch?
4: Ik kan het niet anders zeggen dan hoe het gebeurd is, maar eigenlijk in de aankondiging van Katja Ritsin was ik nog aan de overgeven.
3: Oh my god.
4: En ik heb dan zo nog rap van mijn mond kunnen spoelen en dan met de glimlach opgelopen en de finale van Sterracteur Sterartiest gezongen.
3: Voor nu sluit ik mijn B&B Veronique, maar maandag ben ik er opnieuw van 6 tot 9 in. Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit onze vertrouwde studio. Nostalgie.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Vervangt. Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carlos.be.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
11: Wie? Ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Voilà.
10: Op sunweb.be.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Zometeen Club 90's met Ewout.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: 1988, Michael Jackson staat in de studio voor Man in the Mirror. Hij wil dat het nummer de wereld verandert, maar producer Quincy Jones is helemaal niet tevreden. Het klinkt te saai, Michael, zegt hij. Quincy Jones haalt Syeda Garrett erbij, de vrouw die het nummer schreef. Zij moet Michael laten horen hoe je echt met passie zingt. Ja, Michael die is beledigd. Hij is de king of pop. Hij hoeft van niemand les te krijgen. Maar Quincy dwingt hem om urenlang naar Syeda te luisteren, terwijl zij de longen uit haar lijf zingt. Michael raakt zo gefrustreerd dat hij de studio uitloopt. En pas diep in de nacht komt hij terug, zet zijn koptelefoon op en zingt de versie die we nu allemaal kennen. Rauw, vol snikken en improvisatie. Hij gaf Syeda uiteindelijk geen credits op de voorkant van de single, maar zij wist het wel, hè. Zonder haar irritante gedrag was die Mirror nooit zo helder geweest. Nummer 1 in Amerika, de UK en Canada.

0: straks bij Nostalgie. Onlosmakelijk verbonden met de tienercultuur in de 90s. De broers met lange haren Hanson, Where's the Love? Hoor je zometeen na het nieuws van 7 uur.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
0: Nostalgie. Goedenavond, 1 voor 7. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Vrouwtje, Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld.
5: Ja, dat komt omdat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX zo'n 11% hoger noteerde bij zijn allereerste beursgang in New York. Daarmee is het bedrijf net geen 2 biljoen dollar waard. Dat is een record. Daarmee steeg het vermogen van Musk naar meer dan 1000 miljard dollar. En hij is zo 3 keer rijker dan de op één na rijkste mens ter wereld. Dat is de Google-oprichter Larry Page. In Amsterdam in Nederland heeft de politie meerdere mensen opgepakt na de explosie in een flatgebouw. Volgens de krant Het Parool zou het gaan om een groep van 7 jongeren die explosieven maakten voor plofkraken. Ze waren eraan bezig in een kelderbox onder het fitnesscentrum in het gebouw. Wellicht ging een van de explosieven af. Een deel van het pand stortte in. Zeker 7 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. En opnieuw een Belgische zege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft de 6e rit gewonnen nadat gisteren Wout van Aert de 5e rit won. Van Gils was de snelste in een ruime kopgroep. Hij moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. De Australiër Luke Tuckwell werd 3e en pakt zo de gele leiderstrui over van de Fransman Alex Baudin.
0: Nostalgie weer.
5: Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen en minima tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week geleidelijk zonniger en warmer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Zou jij een Tesla kopen?
5: Nee. Nee. Ik ben nee. Geen automatische auto's. Nee, nee.
0: Ja, geld genoeg, de man blijkbaar.
5: Een gewone Ford.
0: Wat ga jij doen dit bescheiden weekend?
5: Ik ga lunchen met vrienden en WK-voetbal kijken.
0: Naar de Belgen, dat is maandag pas, ja.
5: Ja, maar alle andere matchen ook. Hè.
0: Je bent echt een fan.
5: Ja.
0: Wie zijn naast de Belgen je favorieten?
5: Oei, dat is een moeilijke. Vooral de Rode Duivels, daar supporter ik voor. En anders, wie gaat er winnen? Brazilië misschien?
0: Prettig weekend.
5: Jij ook.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Club Nostalgie 90s.
7: Ewout van der Poorten.

0: Seal met Crazy.
1: Club Nostalgie 90s.
0: De leukste club op vrijdagavond met jouw herinneringen uit de jaren 90. Dit is Club Nostalgie 90s. Vandaag 12 juni en dat was in 1991 een historische dag in de Sovjet-Unie. In het Rusland van nu, hè. Want op 12 juni 1991 wordt Boris Jeltsin verkozen tot president. Dat was een bijzondere gebeurtenis, want het was de eerste keer dat het Russische volk een leider mocht aanduiden. Jeltsin die speelde een cruciale rol in de ontmanteling van de Sovjet-Unie en ook bij het besturen van het nieuwe onafhankelijke Rusland doorheen de eerste moeilijke jaren van dat land, want dat liep niet van een leien dakje.
2: Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster.
0: Wat je hier hoort is een opmerkelijke gebeurtenis uit 1995. Want die Jeltsin, ja, die was nogal behoorlijk stuurs. Die had een maatpak, een straffe kaaklijn. Maar die kon ook grappig uit de hoek komen. Want in 1995 liet hij, en dat hoorde je hier, president Clinton de slappe lach krijgen tijdens zijn bezoek in Amerika. Hij noemde daar de pers een ramp, omdat zij voorspelde dat zij zijn staatsbezoek niet veel zou opleveren. Maar dat leverde wel behoorlijk veel op. Jeltsin bleef aan de macht tot 1999 en toen wees hij zijn opvolger aan. Dat was zijn toenmalige premier. En dat is een man die jij en ik goed kennen. Dat is Vladimir Poetin, de man die vandaag nog altijd aan de macht is. 12 juni 1991. Ook een behoorlijk historische dag bij ons. Want toen stond op nummer 1 in de hitparade een opmerkelijke samenwerking, zeg maar. Samenwerking tussen Bob Savenberg van Clouseau samen met Stef Bos. Dit is Breek de Stilte in Club Nostalgie 90s. Hey.

0: 90s. Tom, welkom en geniet ervan vanavond. Ook jij daar, zometeen geniet je van de grootste hit van Bryan Adams. En ik bied je ook de mogelijkheid om zometeen uit volle borst mee te zingen. Dit is wat ik ongeveer in gedachten heb.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immo's Koopman.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Taco met kip en
6: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: weet niet of jij dat ook hebt, maar telkens ik dit liedje hoor, zie ik niet het gezicht van Bryan Adams, maar de karakterkop van Kevin Costner. Dat is ook wel logisch, want ja, dat liedje was de soundtrack, die Everything I Do It For You, de soundtrack van de film Robin Hood, Prince of Thieves, waarin Kevin de hoofdrol speelde als Robin Hood.
1: Het 90s dilemma.
0: Fijne vrijdagavond, Club Nostalgie 90s, en je hebt zoals elke week inspraak in de playlist. Je bepaalt welke 90s hit je zometeen hoort in het 90s dilemma. Je krijgt zoals altijd twee mogelijkheden van mij. Optie A is een hele leuke, dit is Captain Jack. Als je wilt dansen en meezingen zoals in 1995, dan stuur je A via de Nostalgie-app voor Captain Jack. Maar misschien is optie B iets meer voor jou. Optie B is Tupac Shakur.
2: Things will never be the same.
0: Met Changes.
2: That's just the way it is.
0: Optie B. Laat me weten welke van beide 90s songs je nog eens wil terughoren. Stuur via de Nostalgie-app A voor Captain Jack en B voor Tupac. En vertel er vooral ook de reden van je keuze bij. In Club Nostalgie 90s hoor je zometeen een van de grootste hits uit 1992. Een liedje dat je bijna niet meer hoort, maar daar breng ik verandering in voor je. Zometeen. Na Mike and the Mechanics. Look.

0: In de 90s werd er heel veel geknipoogd naar originele artiesten. Deze gaat richting Gary Rafferty uiteraard. Undercover wel een nummer 1 hit in 92 met Baker Street in Club Nostalgie 90s.
1: Het 90s dilemma.
0: Vandaag kon je jouw muzikale joker inzetten. Jij kon de playlist mee bepalen. Keuze vandaag tussen Captain Jack en Tupac in dat 90s dilemma. En dat haalt heel veel leuke 90s herinneringen naar boven. Dat doet me heel veel plezier. Ook bij Sarah uit Beringen. Want zij stuurt Ik kies voor Changes. Tupac, dat was meer dan een rapper. Een artiest met een boodschap. Changes, een parel uit de jaren 90. Timothy uit Oostkamp. Ja, Captain Jack voor mij. Lang geleden dat ik dat hoorde. En vrijdagavond dat vraagt om een feestje. Met lange E en U geschreven. Lisbeth uit Hiesegem kiest ook voor Changes. Zij zegt een pareltje uit de jaren 90. Zeker dat pianolijntje. Dat is ook zo'n knipoog richting Bruce Hornsby. En dan heb ik nog een pak stemmen voor één welbepaalde artiest. Zonder comment erbij. Ik heb ze allemaal opgeteld. En zo kom ik tot een overtuigende winnaar. 79,3%. En wie de winnaar is, dat hoor je zo meteen.
2: Mannekes,
3: vader.
2: Bombi is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Club Nostalgie 90s.
9: Ewout van der Poorten.

0: Het muziekicoon Neil Young is ook fan van Novastar. De band mocht zelfs een paar van zijn Europese concerten openen. En jij kan het deze zomer ook eens live uitproberen, want ze treden op in Kokseide op 24 juli op het At The Sea Festival. Absoluut een aanrader. Een van mijn beste liveconcerten ooit. Novastar met Wrong.
1: De nostalgie WK-pronostiek.
0: De passage van de Rode Duivels op de drie WK's in de jaren 90, dat was geen opmerkelijk sportfeit. Daarom kunnen we in Club Nostalgie 90's volop focussen op nu maandag. De eerste wedstrijd van de Belgen op het huidige WK van 26. Om 9 uur spelen ze tegen Egypte. Ik ga ervan uit dat je al eens nagedacht hebt over de uitslag van de wedstrijd. In het andere geval kan ik toch stimuleren om dat te doen, want jouw pronostiek voor die wedstrijd betekent misschien wel een upgrade van je zomer. Want als je de juiste voorspelling maakt, win je een premium houtskool barbecue van Weber. Dat is echt een knappe barbecue, ik heb de foto hier staan. €650, echt zo'n groot ding, een professioneel ding. Hoe je kan deelnemen aan die WK-pronostiek, aan de WK-wedstrijd, dat hoor je maandag in de Nostalgie-ochtendshow. Sta op met Veronique de Kok. Luister maandag vanaf 6 uur. Intussen kan je je al even inbeelden hoe het zou zijn om deze zomer achter die Weber barbecue te staan. De zon staat hoog aan de hemel. Koud biertje in je hand, de nodige verfrissing achter de grill. En op de achtergrond hoor je de soundtrack. Deze soundtrack van het WK van 1998. Dario G. met Carnaval de Paris.

0: Shanice.
1: Straks bij Nostalgie.
0: De eerste voetstappen van Whitney Houston in de jaren 90. I'm Your Baby Tonight hoor je zometeen na het nieuws van 8 uur.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
4: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
3: En rapperikken.
5: Hou je van verhalen over muziek?
6: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
5: Of luister je gewoon liever naar pop?
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
1: Nostalgie Top 3000.
8: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedenavond. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%. De slechtste score sinds de verkiezingen is dat. Dat blijkt uit een grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
10: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
9: Vooruit en CD&V halen elk bijna 13%. Anders, het vroegere Open VLD, stijgt naar bijna 7%. Groen is nog net iets groter. En opvallend in Wallonië, daar verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De federale regering moet de komende jaren nog meer besparen om de begroting onder controle te houden. Nog zeker €13 miljard, dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
11: Het heeft te maken met de stijging van de rente en de vertraging van de economie. Ze nemen maatregelen op vlak van de uitgaven en we zien dat de uitgaven onder controle zijn, maar de ontvangsten dalen. En dat is een probleem, dus ik denk dat we een debat ook moeten hebben en voeren op vlak van de ontvangsten.
9: Volgens de Nationale Bank moeten de regeringspartijen dus hun rode lijnen laten vallen, want sommigen willen niet weten van nieuwe belastingen. En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook al enkele keren in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie 90s.
12: Ewout van der Poorten.

Billy Ray, Cyrus met Achy Breaky Heart, Rock and Roll. En dat rolt ook bij Kevin uit Tervuren, want hij stuurt met deze zalige muziek. Blijf ik gemakkelijk nog een uurtje doorwerken. Werkt ze daar, Kevin, in Tervuren. Hij schrijft ook nog tussen haakjes, ik ben zelfstandig. Dat verklaart veel. Tot 9 uur alleen de grootste hits en jouw herinneringen uit de jaren 90. En je kan ook nieuwe herinneringen maken, want zometeen kan je meespelen voor een duo-ticket van Kinepolis en een mogelijk bezoek aan de bioscoop. Dit is Jamiroquai

0: Als je wel eens snuistert in de boekenwinkel, dan weet je dat de omslag van een boek heel belangrijk is om je aandacht te trekken. Eigenlijk is dat met de titel van een plaat niet anders. Dit liedje van Savage Garden heette oorspronkelijk Magical Kisses. Magical Kisses. Kisses. Maar gelukkig kwam de groep tot inzicht en werd het Truly, Madly, Deeply de grootste hit, nummer 1 hit voor Savage Garden. Het best verkochte boek uit de 90s, by the way, dat is Harry Potter and the Philosopher's Stone.
1: De 90s Rebus.
0: Win een duo-ticket voor Kinepolis in de Nostalgie 90s Rebus. Dat is een heel nostalgisch spelletje, een muziekwoordpuzzel. De letters om het woord te vormen, die krijg je cadeau van mij. Die zitten verscholen in de muziekfragmenten die je zo meteen hoort. Je mag vandaag op zoek gaan naar een 90s flop. Iets dat uitgebracht, iets dat gemaakt werd in de 90s, maar volledig is geflopt. 9 letters. Luister goed, want het is dus een stevige rebus vandaag met 9 letters.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, tweede en zevende letter uit de naam van deze zanger. Voor de volgende letter neem je de derde en vijfde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste twee letters uit de naam van deze groep. Om af te ronden neem je de derde en vierde letter uit de titel van deze plaat. Maar draai

0: 90's Rebus.
1: Weet je nu al de oplossing? Stuur ze dan door via de Nostalgie-app. Als je straks uitgekozen wordt door de onschuldige hand van AI, dan win je een duo-ticket voor Kinepolis. Ging het te snel? Wat ik me kan inbeelden, geen enkel probleem. Ik laat je de Rebus binnen exact één liedje nog eens horen. Na Crystal Waters en Gypsy Woman.

0: Voor mij altijd verbonden met de zomer van 91. Crystal Waters met Gypsy Woman. De zomer komt eraan. Volgende week 28 graden.
1: De 90s Rebus.
0: En misschien wel sneller een duo-ticket die je in de wacht sleept als je de 90s Rebus oplost. Een muziekwoordpuzzel. De letters voor het woord haal je uit de muziekfragmenten die ik je laat horen. Je mag vandaag op zoek naar een flop uit de 90s. Dus een product dat gemaakt werd in de jaren 90. Met heel veel grote trom werd aangekondigd. Maar het werd helemaal niks. 9 letters. Luister goed.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, tweede en zevende letter uit de naam van deze zanger. Voor de volgende letter neem je de derde en vijfde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste twee letters uit de naam van deze groep. Om af te ronden neem je de derde en vierde letter uit de titel van deze plaat. Maar draai de volgende.

0: 90's Rebus.
1: 9 letters, een flop uit de jaren 90. Weet je de oplossing? Stuur ze door via de Nostalgie-app. Uit de juiste antwoorden kiest AI straks de winnaar van het duo-ticket voor Kinepolis. Heb je het antwoord nog niet? Geen probleem. Ik laat je de Rebus binnen exact 2 90's songs nog een keer horen. Zometeen Jennifer Page met Crush. Maar eerst de doorbraak van Marco Borsato.

0: Jennifer Page scoorde in 1998 een wereldhit met Crush. En toen verdween ze uit de picture. Dat lijkt me niet zo makkelijk om mee om te gaan. Ik vroeg me daarom af, gaat het goed met Jennifer Page vandaag? Ik denk het wel. Ze maakt nog altijd muziek. Ze treedt op, vooral in de States. En als ik ga kijken op Spotify, dan heeft ze gemiddeld per maand 2,3 miljoen luisteraars. Als elk van die luisteraars 3 liedjes beluistert, dan betekent dat ruwweg tussen de 15.000 en 25.000 euro bruto per maand.
1: De 90s Rebus.
0: Geen jaarsalaris in de aanbieding, maar je wint wel een duo-ticket voor Kinepolis als je de 90s Rebus oplost en uiteraard gekozen wordt door de magische Nostalgie AI-hand. Heel veel juiste oplossingen, ook een paar fouten. Frank die stuurt Milk Tubes, nog nooit van gehoord, dat is het niet. Andy, de Millennium Bug, zijn te veel letters. 9 letters zoek je vandaag. Last Action stuurt Chloe ook niet juist. Tom, die is heel lyrisch, die stuurt geen flauw idee. Misschien heb jij wel een idee. Luister goed naar de muziekfragmenten. Daar zitten alle letters in verscholen. Je zoekt vandaag een 9-letterwoord. Iets wat in de jaren 90 is gemaakt, maar volledig is geflopt. Een gigantische hype, een mediacampagne. Wil je niet geloven? De kans is heel groot dat je het gehad hebt. Of misschien nog hebt staan thuis ergens. Maar het werd een flop. De Rebus, daar gaat-ie.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, tweede en zevende letter uit de naam van deze zanger. Voor de volgende letter neem je de derde en vijfde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste twee letters uit de naam van deze groep. Om af te ronden neem je de derde en vierde letter uit de titel van deze plaat. Maar

0: De 90's Rebus.
1: 9 letters, een flop in de jaren 90. Stuur je oplossing nu door, want zometeen bel ik de winnaar van de 90's Rebus. Nog 2 nummers heb je de tijd om na te denken om je oplossing in te sturen. Die 2 nummers, de protégé van Madonna, zometeen, na Adamski en Seal.

0: Nick begon zijn carrière als model voor Levi's jeansbroeken. Hij werd opgemerkt door Madonna. Ja, die was op slag verliefd, zal ik zeggen, maar ze zijn nooit een koppel geweest. Ze heeft hem wel geholpen met zijn muziekcarrière. Schreef mee aan zijn eerste hit en zong zelfs de backing vocals daarvoor. Maar dit was zijn hit uit de 90s. I Promised Myself.
1: De 90s Rebus.
0: Die komt tot een conclusie en Koen die helpt daarbij. Koen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat is de flop uit de 90s die verscholen zat in de 90s Rebus?
2: En dat was een grote flop, dat was de Milieubox.
0: Helemaal juist. De Milieubox, wat weet je daar nog van, Koen?
2: Dat dat daar bij mijn ouders staat, dat die nu als gereedschap kist, denk ik.
0: Ze hebben hem nog altijd.
2: Alles gebruikt behalve voor wat dat vinden, denk ik.
0: Ja, dat is het. Dat was eigenlijk een soort van milieucontainer, een milieubox, waar eigenlijk gevaarlijk afval moest ingedropt worden. Afval dat gevaarlijk was voor de mens en het milieu. Batterijen, verfresten, lijm en dat soort dingen. Maar zoals jij omschrijft, de meeste mensen hebben dat nooit daarvoor gebruikt. En de meeste was het een gereedschapskist. Ik heb ook gehoord mensen die het gebruikten om gaan te vissen.
2: Ja, dat heb ik nooit niet gedaan. Ja, dat is gevuld niet voor.
0: Ja. Koen, je werkt bij de spoorwegen, vertelde me je. Wat was het leukste aan je job bij de spoorwegen?
2: Ja, ik verkoop ticketjes nog, dus sociaal contact met de mensen. Hè.
0: Ja. Is dat minder dan vroeger? Gebeurt het meeste online nu?
2: Wij helpen de mensen aan de automaten. Hè. Dus we zitten minder achter het loket, maar we zijn meer in de wachtzaal en ja, tussen de mensen.
0: Ja, maar het sociaal contact is toch nog heel belangrijk geworden.
2: Ja, dat blijft. Hè, dat blijft. Hè. Het eerste aanspreekpunt in de stations.
0: Ja, je vertelde me dat je van de buurt van Westerlo bent. En dat deed mij spontaan denken aan een discotheek daar in Westerlo.
2: Ja, de Reflex. Hè.
0: De Reflex.
2: Daar heb ik mijn vrouw leren kennen en de eerste maal gekust ook, hebben we net ontdekt.
0: Hoe heb je dat net ontdekt? Vertel.
2: Nee, we staan eigenlijk aan de straat voor, op dit moment langs de kant, aan de straat voor de Reflex. Dus dat juist in de buurt.
0: Ze zit in de auto bij jou?
2: Ja, ze zit naast mij.
0: Je hebt herinneringen bovengehaald aan de jaren 90, was het 90?
2: Herinneringen bovengehaald, ja.
0: Ja, dus de eerste kus in de Reflex. En nog altijd gelukkig getrouwd?
2: Gelukkig getrouwd, ja. 35 jaar ondertussen samen en 26 jaar getrouwd. Dus.
0: Ja, dat verdient een bezoekje aan de bioscoop.
2: Ja, samen dan.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Zeker. Oké, fantastisch. Ik wens je nog een fijne avond, een leuk weekend. Wat ga je doen van het weekend?
2: De kinderen om te studeren, een beetje helpen. En voor de rest een beetje klussen in huis, zeker.
0: Ja, geeft dat veel stress, de kinderen die studeren?
2: Ja, het is toch twee die aan het verder studeren zijn. Dus ja, dat de nodige stress. Hè. We kunnen niet meer doen als ondersteunen.
0: Nee, dat klopt. Dat is je taak als ouder. Maar ik heb het gevoel dat je dat goed doet.
2: Ja, dat denk ik toch ook.
0: Fijn weekend. Succes bij het studeren daar.
2: Ja. Oké, bedankt voor de cinematiek.
0: Hè. Met heel veel plezier.
2: Fijne avond.
0: Fijne avond voor jou en prettig weekend.

Club Nostalgie 90s met Janet Jackson en Together Again. Als je tiener was in de jaren 90, dan had je ongetwijfeld in de jaren 80 in je brooddoos een CCML chocomelkje zitten. Ik heb het over de actualiteit van deze week. Je hebt het gehoord, de CCML verandert van naam. De goede oude 80er jaren CCML wordt een chocomel. Maar gelukkig zijn de hits uit de jaren 80 ongewijzigd. Want daar neem ik je straks mee naartoe, naar de jaren 80 in Club Nostalgie 80's, 2 uur lang. De grootste hits uit de jaren 80. Ik geef je al een voorsmaakje. Een voorsmaakje door het rietje van de chocomel. Je hoort zo meteen, na het nieuws van 9 uur, Nena. Club Nostalgie 80's, zo meteen dus met Nena, 99 Luftballons. En ook L.D. Barge hoor je. In de broto's, L.D. Barge met Who's Johnny. En Club Nostalgie 80 start zo meteen naar het nieuws van 9 uur met Eurythmics. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? 2 uur lang de grootste hits uit de jaren 80. Club Nostalgie 80's, zo meteen dus. Intussen dompel ik je nog even onder in dat 90s bad.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%. Dat is de slechtste score sinds de verkiezingen. Het blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
2: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
1: De andere regeringspartijen, Vooruit en CD&V, halen beide bijna 13%. En in Wallonië verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
3: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dat is ongelooflijk.
1: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En ook in Canada is het WK voetbal nu officieel geopend. Met een eigen ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Rond deze tijd begint Canada in Toronto aan zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht is er de derde en laatste openingsceremonie in de VS. Daar treedt onder meer Katy Perry op. De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Club Nostalgie 80's.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken. Met messen en metalen staven. Daarbij viel één gewonde. Hij ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
1: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
3: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
1: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Hij is nu 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld. Een opvallende transfer in ons voetbal. De Engelse verdediger Christian Burgess lijkt op weg naar AA Gent. Hij heeft al een akkoord met de club. Maandag volgen de Benische testen nog. Burgess is 34 en speelde 6 seizoenen voor Union. Daar liep zijn contract af. Na Mexico heeft nu ook Canada het WK voetbal officieel geopend. Met een ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Op dit moment speelt Canada in Toronto zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Vannacht is er ook de derde en laatste openingsceremonie in de VS. In Los Angeles treedt onder meer Katy Perry op. Ook in de VS stijgt de WK-koorts. Dat merkt ook correspondente Grete Keizer.
4: Verschillende bars hebben alles in gereedheid gebracht voor massaal bijgewoonde watchparties hier. Voetbal, Europees voetbal, soccer zoals ze het hier noemen, is populair geworden. En dat vooral in de afgelopen 20 jaar. Zeker met sterren zoals David Beckham, Lionel Messi die naar Miami trokken.
1: De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichtregen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Club Nostalgie 80's.

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.